0: na yo, Papa. Ini aning for you, my picking Jesus. Amen
1: and amen.
0: Lebih orang itu want tomorrow orang bless you dan aning for Jesus. Tidak manting wija bakana nang a programa doro fu hopu. Wang programa sa ikong ala sundi mamanting. So, mie bumudo siya bakal lebih orang tak gado wo tuti aikong ay koligi-ligi. Aikong fumiki nang awas ma. Ay kung fu go doro moro fa lang awas malibi mamenok ay kung fu kang soryu ating sawe libi and desani sa ipsa so opo yu ati and on fang fu gado wotu lebi wante di mante mwali si bote faita buku fu spreken spreken 30 ni e biging na vers 7 dapat lebih wang. Dapat awal tu lebih wang mulesi oita a basic Bible. Dapat awal tu skrip taki. Ik vraag maar twee dingen van u. Geef mij die alsjeblieft voordat ik sterf. Dia ask if ma itaki mi aksi uga do tu sani no mo tu sani. Gim deng masra mi aksi u fos mi dede. Sabi tadi opo lebih wang libis mai aksi gado ala so sani. Trawai aksi wagi, trawai aksi oso, trawai aksi hosontheit. Trawai aksi tak de chinfu ing apa so de libine libibung, trawai es suku ala so sani na gado. Lebih wang is need for kid. Masani desai aksi na gado lebih wang. Sa abi wadagiu na akhir libi ja. Saya libi na kontapu. And ina to come to her libi. Dat na libi na nga gado ko doro moro fara. Lebih wang da. Ja askri fima itaki. Mi aksi yu tusan for you masra. Gindeng asyablif. Tangi gimi deng fos mi dede. Fes ak itaki. A eerste wang sa aksi au aksi no taki help me om nooit oneerlijk te zijn en nooit te liegen. Halleluja. Lebih wang if full for you door of is gado lebih wang kanena ala so a fos sa nimi sabi sa libi sa bigi aksi na gado gimi full money gado ding de pay man di min pay matra wang kan taki na geniseng ook tu as my siki kita gado yepi mi on dressi if you dressi mi da bung gimik bada mi dewa gelukkig mens want ya bis ma ja asan sa abi fa no do na e khani seng lo biwa da de gelukkig ba wat kana ap moni ma no de ano de khosont da asma la ti da ano de gelukkig ataki help me om nooit oneerlijk te zijn en nooit te liegen morofara ataki maak mij niet arm en ook niet rijk. Ik heb niet met de kijkbaas aan het doen dat ik heb iets maar de lobby wang. Het probleem is dat ik een voelde money awani. Awani ab money fukang. Bayi amoy wagi. Bayi amoy oso en libi frey en ik wou roko. Is libi hoon wiki. Bijna alas maar wang deso. Amen. Maar ja, asma disino aksi gado dati. Ataki maak mij niet arm en ook niet rijk. Noem ik me goedu. Noem ik me pina ook toe. Geef me gewoon alle dagen genoeg te eten. Halleluja. Dat ik gimme alle day. Amen. Genoeg voor mij kan jang. Dat in vers 9 is dat ik. Want als ik veel heb, zou ik misschien gaan denken dat ik u niet nodig heb. Halleluja. Ataki want if me abitum si furu. Dan mi kan ko denki tak mi nabi u fan udu. En we shi asan dati eb salobi wang. Sma itaki na mi moni na mi gado. Tras ma solanga ap ala san sabi wanik ba. Da yu mataki nak su gado na nga ing moro lobi wang. Da aita ita ki afas fa ailibi bung ba a wis fa yu wani kor sharing. Yu no ma kor sharing lobi wa. Amat saide. abi konu ay si bung fulmoni ay si tukoms na fesi fes ni kan melise bakal bi ata ki want als ik feel heb so ik misschien gaan denken dat ik u niet nodig heb ay tak moro fara ik so misschien gaan zeggen de heer wie is dat ataki mi beka denki moro fara ataki mi na bi fa no du ma o tu mi ka denki taki gado sumanta dati tebi ego chara evangeli lobi wang da weyere santa taki sumanta Jesus sumanta gado gado no de ala so sanye yere na a universo na dat na gado torbe asma disi na gado se leti jeng agudu ma omat ay sidak na igi krakli na auro kotranga aguas koro wat pika aksi taki taki ifi tak na gado a universo ne na gado da sumagi akoni fi le ras koro sumagi akoni fu ikan drive a successful business so sumagi u akrakli fi wiki manding sumana asma sai ebes hermiu fu den hugri fa grunta puja si ofara le bisma kango Dat ik, want als ik veel heb, zou ik misschien gaan denken dat ik niet nodig heb. Ik zou misschien gaan zeggen, de Heer, wie is dat? Moeder van Aitaki. En als ik arm zou zijn, zou ik misschien gaan stelen. Dan zou ik mijn God te schande maken. Aitaki heeft me bij Abi voer, dat kan ik niet bij Aitaki zang. Sumana gado. Mataki ma if mi be pina uktu kalim bibogo furu dambio boroko aning fugado bo charane fugado ko te skanda dan mik a out taki ina bigin no mek mi a pina noch gudu ma gimi konuch om dat ala de tusan disi lobi wang de abirisiko pina abirisiko want is my pina I can go full ya if I know abin noti. In abin next. Na oktu efu agudu oktu. Da akachari fara go fugado. We sheng furu lisi. Furu fu den gudu masa yesi ya lobi wang. Don't have the need in gado. Fu say de, ama de abi konu. Na furu fu des masa pina oktu. Ome if the need in gado oktu. Ama say de, trawa ifu furu, trawa idu korepsi ala so tsani. Ana neki te begi gona gado lobi wan. Abi bapa le begi fu begi gona gado. Ma furus ma e begi forket gona gado. Da seip sa. Asan sa de wani. De ne fening. Ama gado sabal ati fu libisma. Taka libisma solanga abi mbunga ab alasani. Ai fot git gado. Furus ma lobi wan. Pina puren fu gado. Ma abi furus ma. Na moni puren fu gado. Lebiwang tidak manting biwang cari sandi kuna yu fusai de tiye begi gona gado daye safari begi lebiwang da inego daye ine begi wasani sayino sabi deko fall hofeng mana tiye begi go kerek na gado lekfa askri mataki taki gado mino wani pina nok gudu lagi miko nuk fukanyang amat if mi gudu dan bikango taki gado sumana yu ano yu gimi ma if mi pina ouk to mi kango furu fudu ala son sani luku de korupsi saip sa ina konre lobi wang sa we libi luku saip sa ini de korupsi luku saip sa ini a ufat heit omen korupsi omen sani de fu say de begi disi ne kwa desma disi asan say kwa de takimi mus abi furu en isi akifar ne baka lobi wang tre mante mi gyole woto disi a keren fa bo skap disi lobi wang la takite ye gofes gado aksi sani sa uchayu gomoro fara aksi sani sang uchayu gomiti himal nati aksi gado sani imu kobele kwe ise deo shitaki gado ogiyo asan sayu abifano udu lobiwa so tu wenshi abifu kangudu na agon tapu disi da yu lasi alibifu tego na oktu efiye pina oktu lobiwa a abye na adil lobiwa tere manteng megiyo de wotu disi that you can live in ngading that you can sabi fa ye chayu serefi that you can sabi agronta pou sa ye libi ese ma that you can sabi de khafar sande ini agronta pou de libi wa Bakal de yu ile de wotu disi itaki sang.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: De Heere zegene u. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Mijn naam is Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Vandaag zullen we het wederom hebben over de Heilige Geest, maar we zullen ons concentreren op het thema leven met olie in je lamp. Ja, we moeten leven met olie in ons lamp. En olie is het symbool van de Heilige Geest. Dus wanneer ik praat over leven met olie in ons lamp, heb ik het over de Heilige Geest. En dat beeld komt uit de bekende gelijkenis van Jezus. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Velen van ons kennen het, is bekend. De wijze, zowel die dwaze maagden, ze hadden allemaal een lam. Allemaal hadden een lam. Ze waren allemaal aan het wachten. En ze leken allemaal ook voorbereid. Maar toen het beslissende moment kwam, bleek er een groot verschil te zijn. Want sommigen hadden olie en anderen hadden geen olie. En juist daarin ligt een diepe geestelijke les voor ons vandaag. Een lamp, want een lamp zonder olie geeft geen licht. Een lamp kan er van buiten goed uitzien, mooi, compleet, goed verzorgd. Maar zonder olie blijft het donker, het heeft dus geen meerwaarde. Er moet olie zijn. En misschien is dat ook het gevaar van ons geestelijk leven. We kunnen uiterlijk religieus lijken. We kunnen christelijke woorden spreken. We kunnen zelfs naar de kerk gaan. We kunnen zoveel bijbelteksten uit het hoofd kennen. We kunnen liederen zingen, mooie liederen zingen. Maar zonder de werking van de Heilige Geest raakt het geloof leeg en droog. En olie in de Bijbel, zoals ik het al eerder zei, is een beeld van de Heilige Geest. Dus de vraag van morgen is daarom niet alleen, heb ik een lamp, maar brandt er werkelijk vuur in ons leven? Want God zoekt niet alleen uiterlijke godsdienst. God zoekt levende harten. God zoekt levende harten. En deze generatie heeft licht nodig. We leven in een donkere en onrustige tijd, dat weet u allemaal. Mensen zoeken richting. Velen voelen zich leeg van binnen. Er is veel angst, er is veel verwarring, er is veel vermoeidheid. En juist daarom zijn mensen nodig die licht dragen. Niet perfect, geen perfecte mensen, geen populaire mensen. Maar mensen in wie Gods geest zichtbaar is. Jezus zei, jullie zijn het licht van deze wereld. Dat heeft God aan ons gezegd. Je kunt het lezen in de Bijbel. Maar licht ontstaat alleen waar er olie aanwezig is. Dus zonder Gods geest, zonder de Heilige Geest, kunnen we misschien indruk maken op mensen, maar we kunnen geen geestelijk leven voortbrengen. De Heilige Geest geeft liefde waar er haat groeit. De Heilige Geest geeft vrede waar er onrust heerst, waar er wanhoop leeft. En dat is het licht dat deze generatie nodig heeft. Olie moet onderhouden worden, mensen. Een lamp brandt niet vanzelf. Mensen moeten het handhaven. Er moet olie blijven stromen. En dat geldt geestelijk ook. Veel mensen beginnen vol vuur, maar later raken ze uitgeput of ze worden geestelijk droog. Waarom? Omdat het innerlijk leven verwaarloos raakt. Drukte neemt over. Afleiding vult onze dagen, gebed verdwijnt langzaam naar de achtergrond en ongemerkt raakt onze lamp dan leeg. Daarom is die tijd die we met God doorbrengen, die quality time, noodzakelijk. Het is belangrijk. Let wel niet als een religieuze verplichting, maar als een levensbron. Gebed houdt het vuur brandend. Gods woord voedt het hart. Wanneer je het woord van God leest, gaat u merken dat het vuur gaat branden in uw binnenste. Aanbidding opent ons voor Gods tegenwoordigheid. En niemand kan leven op het vuur van gisteren. God wil vandaag opnieuw olie geven. En die dwaze maagden waren dichtbij, maar ze waren niet voorbereid. Dat is misschien het meest ernstige deel van de gelijkenis over de wijze en de dwaze maagden. Want die dwaze maagden stonden dichtbij, ze waren ook aan het wachten. Ze hadden ook lampen, maar ze hadden geen voorraad olie. Daarin zat het gevaar, ze hadden geen voorraad olie. Met andere woorden, er was uiterlijk wel iets zichtbaar, maar innerlijk ontbrak het echte leven. Ze hadden lampen, iedereen kon dat zien, ze hadden lampen, maar er was geen olie. En dat is vandaag de dag ook een waarschuwing. U kunt dichtbij het geloof leven zonder werkelijk verbonden te zijn met God. God heeft geen interesse in alleen een religieuze buitenkant. Hij kijkt naar het hart. God kijkt naar het hart. Toch? Leven we werkelijk met hem, zoeken we zijn tegenwoordigheid, zijn we afhankelijk van de Heilige Geest. Het zijn belangrijke vragen die we onszelf moeten stellen. Want wanneer er moeilijke tijden komen, blijkt wat er werkelijk in ons leeft. De Heilige Geest wil ons blijven vullen. God laat mensen niet leeg achter. De Heilige Geest is gegeven om ons dagelijks te helpen, te leiden en te versterken. Misschien voelt u zich moe. Misschien is uw vuur zwakker geworden. Misschien bent u teleurgesteld geraakt. Maar er is hoop. God kan u opnieuw vullen. Een klein vonkje, hoort u mij? Een klein vonkje kan weer vuur worden wanneer de Heilige Geest de ruimte krijgt. Maar dat vraagt openheid en eerlijkheid tegenover God. Verlangen naar meer van hem. En bereid zijn. U moet bereid zijn om dichterbij te leven. Dichtbij God te leven. De Bijbel zegt.

brandende lampen. Mensen die leven vanuit Gods aanwezigheid. Mensen die een intieme relatie met God hebben. Mensen in wie het licht van Christus zichtbaar wordt. Mensen die licht brengen in donkere momenten. En de vraag is vandaag niet hoe mooi onze lamp eruit ziet. Daar gaat het niet om. De vraag is, is er olie? Is er olie? Leven we dicht genoeg bij God om zijn vuur brandend te houden? Zijn we ready om door God gebruikt te worden om opwekking te brengen in Suriname en in andere landen in deze eindtijd? Een kleine lamp lijkt onbelangrijk in de zon. Een kleine lamp, ja toch? Lijkt onbelangrijk in de zon. Maar in de nacht maakt licht het verschil. Een kleine lamp kan in het niet verdwijnen wanneer de zon fel is. Maar in de nacht ga je het verschil zien. Gaat u zien hoe belangrijk een kleine lamp is. Precies zo werkt dat ding. Misschien luistert u nu naar mij en u bent zonder hoop. Ik wil u zeggen dat er hoop is in Jezus. Maar u moet weten dat zonde scheiding brengt tussen God en de mens. De Bijbel zegt, wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De Bijbel zegt, niemand is rechtvaardig. Zonde brengt scheiding tussen God en de mens. God had de mens geschapen om een relatie met hem te hebben. God had de mens geschapen om een relatie met hem te hebben. Maar de zonde bracht scheiding tussen God en de mens. Maar God wil niet gescheiden blijven van de mens. Daarom stond hij de Heere Jezus. Om in ons plaats te sterven. Al onze rebellie, al onze zonde kwam op Jezus. Hij stierf voor ons. Hij stierf voor onze zonde. Het loon van de zonde is de dood, maar Jezus stierf in ons plaats. En hij stond op de derde dag en het graf is leeg. Het graf is leeg, Jezus leeft. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. En er is vergeving van zonde, omdat hij voor u stierf, voor uw zonde stierf. Er is redding van uw zonde, omdat hij voor u stierf en opstond uit de dood. Hij leeft vandaag. En ik heb goed nieuws voor u. Er is redding van zonde, omdat hij voor u stierf. Alleen Jezus kan u redden van uw zonde, omdat alleen Jezus voor uw zonde is gestorven. En hij leeft vandaag, hij is opgestaan uit de dood. Hij klopt aan de deur van uw hart, maar u moet die deur open doen. Hij wil u redden van uw zonde. U hoeft niet naar de hel te gaan. Hij wil u brengen op die weg, die leidt richting de hemel. U hoeft de eeuwigheid niet door te brengen in het helle vuur. Er is redding beschikbaar bij Jezus. Er is redding bij de Heere Jezus. Hij wil u redden vandaag. Er zijn twee dingen die u moet doen. Geloof dat Jezus de Zoon van God is. Geloof dat hij voor uw zonde is gestorven. Geloof dat hij is opgestaan uit de dode derde dag en vandaag leeft. Geloof dat hij u een brandnieuwe start vandaag wilt geven. En ten tweede bekeert u van uw zonde. Dat wil zeggen, u keert de zonde de rug toe. En u neemt de Heere Jezus aan als uw redder en verlosser. Dat is wat u moet doen. Als u bereid bent om de Heer radicaal aan te nemen, u wilt zich bekeren. U wilt gered worden van de zonde en de hel. U wilt een kind van God worden. Dan wil ik u uitnodigen om dit gebed met uw gehele hart te bidden. Bid mij na, zeg wat ik zeg. En concentreert u zich op de Heere Jezus. Bid mij na op dit moment. Zeg, Heere Jezus, ik erken dat ik een zondaar ben. Ik geloof dat u de Zoon van God bent, Heere Jezus. Ik geloof dat u voor mijn zonden bent gestorven. En de derde dag bent opgestaan uit de dood. Vergeef mij al mijn zonden. Was mij in uw bloed, Heere Jezus, van al mijn zonden. En kom in mijn hart, Jezus. Dank u, Vader. Heere Jezus, ik roep u aan op dit moment. Red mij nu. Amen.

0: Als u dit gebed hebt gebeden met uw gehele hart, bent u een kind van God geworden. Wat u nu moet doen, bid elke dag. Bidden is praten met God. Lees de Bijbel. Begin desnoods met het evangelie naar Johannes. En sluit u zich aan bij een gemeente in uw buurt. Sluit u zich aan en ga de Heer Jezus dienen in deze eindtijd. We leven in de laatste dagen. Jezus komt spoedig. Het is geen tijd om grappen te maken, maar een tijd om serieus met de Heer te zijn. Amen. De Heer Jezus zegene u. Dit was het programma Een Goed Begin. God bless you. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HRDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als we dingen naar niks doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om een phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are you.
5: Boy, mi clara ozo. Maar dat is een opprijs. Dus heb je chat kost, Lara? Maar mijn zoek kwaliteit toch?
6: Hé, broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuanyu verfi. Verfi.
5: Hè?
6: Verfi.
5: Verfi? Dat is dat die.
6: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies mi tegi, ba. Verfi. Na anju merk top. En na verfi disi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
7: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
8: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
9: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geliefde luisteraars, broeders en zusters, jongeren, goedemorgen. Ik heet u allen, u bent in uw huiskamer en toch heet ik u welkom bij dit programma De Hernutter. Ik ben zuster Nagelbloem Sylvester Mevies, pastorale medewerker van gemeente Latour der Evangelische Broedergemeente. Door Gods genade mag ik vandaag en de komende week in uw huiskamer te zijn, zodat we samen kunnen luisteren naar het woord van de Heer en hem prijzen en hem dankzeggen wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. Laten we de dienst opdragen aan de Heer. Liefdevolle Vader, dank u wel dat we vanmorgen weer wakker zijn geworden. U heeft ons de hele avond beschermd. De afgelopen week, Vader, heeft u ook voor ons gezorgd. U heeft ervoor gezorgd dat wij vandaag een nieuwe week mogen ingaan. Een week met uw zegeningen die u elke dag over ons spreekt. Vader, leid en begeleid gij deze dienst. Van het begin tot einde. Want onze hulp komt van u. U die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt tot in eeuwigheid. En niet laat varen het werk die zijn handen zelf gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid zijn met u allen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons luisteren naar de dagwoorden van vandaag. We beginnen met de weektekst. En de weektekst wordt tegelijkertijd ook onze schriftlezing. Vandaag is zondag 30 augustus 2026. De 13e zondag na Trinitatis. En de weektekst luidt, Christus zegt, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. En het is gehaald uit Matteüs 25, vers 40. En het dagwoord van vandaag is gehaald uit 1 Korintiërs 19, vers 7. De engel des Heren raakte Elia aan en zei, sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Nogmaals het dagwoord van vandaag. De engelen des Heren raakte Elia aan en zei, sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. En het leerwoord is gehaald uit Handelingen 27, vers 34. Paulus zei in de stormwind, ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen aan jullie redding. Niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt. Nogmaals, het leerwoord gehaald uit Handelingen 27, vers 34. Paulus zei in de stormwind, ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen aan jullie redding. Niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt. En het lied dat erbij hoort, met brood en wijn wil gij ons geven, wat behoeven het allermeest? Het voedsel voor het inwendig leven, het dagelijks brood voor onze geest. U dist wil ons geloof versterken en nieuwe krachten in ons werken. En dit lied is gehaald uit onze gezangboek, lied 251, vers

De schriftlezing is gehaald uit Mattheüs 25, vers 31 tot en met vers 46. De schriftlezing. En de pericoop bovenaan is het oordeel van de Zoon des Mensen. Wanneer de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen zeggen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegende mijn vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik had honger, geleden, en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden, en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest, en gij hebt mij gehuisvest. Naakt, en gij hebt mij gekleed. Ziek, en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest, en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien? En hebben we u gevoed? Of dorstig? En hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en u gehuisvest? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het meegedaan. Dan zal hij ook tot hem die aan zijn linkerhand zeggen: Gaat weg van mij, gij vervloekten. Gaat naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden. Gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik had dorst geleden. En gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest. En gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt. En gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis. En gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of als een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij antwoorden en zeggen: Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven. Amen. Tot zover de schriftlezing van vandaag.

Deze perico die ik gelezen heb is vandaag onze weektekst. En de perico heet het oordeel van de zoon des mensen. Heel vaak denken wij dat de Heer ons niet gaat oordelen. Want we denken van wat we ook doen, als we naar hem komen, dan staat hij ready om ons te vergeven. Maar dat is ook zo. Dat is ook helemaal zo. Maar, het is een maar. Er zijn criteria waaraan je moet voldoen. Een simpel voorbeeld. Je gaat voor een nieuwe baan. En er wordt je gezegd van, er zijn regels. Als u aan de regels houdt, dan bent u aangenomen. Bijvoorbeeld op tijd aan het werk komen. Je werk naar behoren doen. Maar, zegt de directeur jou, er zijn ook andere regels. Kom je te laat, doe je werk niet naar behoren, dan kunnen we je niet aannemen na de proeftijd. En dan ga je meestal horen van, ik zoek haar ook, ja, die man, take me. Maar je vertelt dan niet wat de criteria waren. En ook in de Bijbel. De Heere heeft twee geiten gemaakt. De bokken aan zijn linkerhand en de schapen aan zijn rechterhand. En hij zegt van, de schapen aan mijn rechterhand, zegt hij tegen ze. Ik was ziek. Hij zegt tegen ze, ik had honger. Ik had dorst. Ik was naakt. Ik was een vreemdeling. En jullie hebben voor me gezorgd. Jullie hebben me water gegeven. Jullie hebben me eten gegeven. Jullie hebben me opgenomen in huis. Jullie hebben me gekleed. Jullie zijn me komen opzoeken in de gevangenis toen ik ziek was. En dat zijn de criteria's, heel makkelijke dingen waaraan we moeten voldoen om aan de rechterkant van de Heer te komen staan, wanneer hij terugkomt op zijn troon, als koning. En dan gaan de mensen aan zijn rechterhand, die gaan naar het eeuwige leven. En men zei dan tegen hem van, maar heren, we hebben u zo niet gezien, dat ding wat u allemaal genoemd heeft. En toen zei hij van, als jullie deze dingen doen voor een van de minste broeders en zusters onder jullie, als jullie ze te eten geven, jullie geven te drinken, jullie zorgen voor armen, voor weduwen, jullie gaan mensen opzoeken in de gevangenis, jullie huisvesten vreemdelingen, heb je het voor mij gedaan. En wat je voor mij gedaan hebt, is dat wat dat de wil is van de Vader. En tegen de linkerkant waar die bokken waren, de mankrabita, want die zijn die bokken. Aan hun zei hij van, ik had honger, ik had dorst. U kent dat reetje al zo'n beetje. En jullie hebben me niet te eten gegeven. Jullie hebben me niets gegeven. Jullie hebben me niet opgevangen. En toen zeiden die ook van, maar heren, we hebben u niet zo gezien. En toen zei hij van, als je de dingen die ik opgezomd heb, niet doet voor de minste onder u, die heb je het ook niet voor mij gedaan. En dan gaan jullie, de linkerkant van hem, gaan naar de eeuwige straf. Broeders en zusters, vanmorgen zondag roept de Heer ons op om voor elkaar te zijn, om elkaar te ondersteunen. Ik wil uit dit rijtje maar één rij, één een beetje, zo weet ik in brokken in Chimoni, zodat u het kunt begrijpen. En dat is van, ik was een vreemdeling en jullie hebben me gehuisvest. Inderdaad, tegenwoordig kan je niet zomaar met iemand in je huis nemen. Iemand gaat langs en stopt, mevrouw, meneer, ik heb geen verblijf, maar ik bij u woon. Dat gaat u niet doen met alles wat nu gebeurt. Maar weet u, vroeger waren de afstanden heel ver. Als de mensen naar een andere plek moesten, moesten ze lopen of met de boot. En onderweg naar daar had je geen hotel, je had geen fiets, je had niks. Je had het van dat je thuis bij iemand kon logeren. Dus dat bedoelde de Heer van, ik was een vreemdeling. Maar weet u, nog steeds zijn we vreemdelingen. We wonen in Suriname en nu is er een trend. Niet nu, is altijd zo geweest dat men trekt naar Nederland, naar andere plaatsen. En wanneer onze kinderen naar het buitenland gaan, dan zijn we zo blij. Toch, het is echt vreugde, want
Joepje, oh, abe moro boenderape. En if Joepje abe moen, dat je schriftelijk ouders ga je het ook goed hebben. Dus we wensen ze het allerbeste toe. Maar weet u, dat uw zoon of dochter of uw familie naar het buitenland gaan, dat ze daar ook vreemdelingen zijn? Staat u bij stil? Er zijn vreemdelingen in een vreemd land. En als ze daar niet goed worden behandeld, hoe zou u zich voelen als moeder, vader, familie? U zit hier en u krijgt de berichten. Ma, pa, boy, het gaat niet goed, dit. Hoe voelt u zich? Toch? En als ik nu kijk naar het tribunaal van vandaag, dan bloedt mijn hart. Als ik zo kijk hoe we elkaar bejegenen. We zijn allemaal, alle bevolkingsgroepen van de afgelopen jaren, niet de nieuwe die erbij zijn gekomen, ik kom straks daarop. We zijn allemaal, onze voorouders, zijn allemaal uit een vreemd land gekomen naar Suriname. De enige die er waren de Indianen. Maar als ik hoor hoe we elkaar bejegenen, hoe we elkaar harde woorden tegen elkaar zeggen. Die moet teruggaan naar zijn land. Die moet teruggaan. Die is geen Suriname. Die mag hier niet blijven. Ja, die is slecht. Die is goed. Wij hebben allemaal onze slechte punten, onze minnetjes en plusjes. Ieder mens doet er niet toe van waar je komt, wie je bent. We hebben het allemaal. En we krijgen ook nieuwe vreemdelingen in ons land. De Cubanen, de Venezolanen. En je hoort ook hetzelfde. Ik kon zoeken, ja. Maar staat u bij het stil dat die mensen het ook heel moeilijk hebben in hun land. Net als hoe onze mensen naar het buitenland gaan om het beter te hebben, om ons hier te ondersteunen. Zo moet het ook zien dat de vreemdelingen die nu in ons land komen, het ook moeilijk daar hebben. Nou, ze zijn een balkon, Libië kondre, zomaar, if you are going to go to Wantra kondre, waar je niet weet wat je te wachten staat. Dat betekent dat die mensen in Suriname komen voor een beter leven. Om ook hun mensen in hun land, hun kinderen die ze achter hebben gelaten, hun ouders, om die ook te ondersteunen. En komen ze hier, wordt het een verwijt. Ja, ze worden niet allemaal, worden ze welkom geheten. Terwijl we in principe Suriname zijn, heel veel de lievende mensen. En vandaag roept de Heer ons op. Zeg, willen we aan zijn rechterhand komen? Willen wij gaan naar het eeuwig, willen we het eeuwig leven erven? Dan moeten we deze simpele dingen doen die de Heer ons zegt. Delen met anderen. Kinderen in de straat. Als je ziet dat de dingen in de straat niet goed staan met een kind, praat, zeg. Soms wordt het niet in dank aangenomen, dat weet ik. Niet alle ouders vinden het leuk als je ze zegt van let op je dochter of let op je zoon of dit. Dat weet ik. En toch moeten we het doen. We laten het maar voor de mensen die willen accepteren. Dat is wat God van ons vraagt. Dat we met elkaar leven als broeders en zusters. Dat we met elkaar leven als broeders en zusters. Laten we de Heer vragen om ons hiermee te helpen, te ondersteunen en dat we anders gaan kijken naar de mens om ons heen. Amen.

Laat ons bidden. Dank u wel, Vader, dat wij vandaag in de huiskamers van onze broeders en zusters mogen zijn om uw woord, Vader, te verkondigen. Vader, vandaag roept gij ons op om als broeders en zusters gezamenlijk door het leven te gaan. Dat we moeten ophouden om elkaar te verwijten, om elkaar het gevoel te geven van, oh, wie ben jij? Ik ben beter dan jou. Wat kom je hier zoeken? Wat kom je hier doen? Vader, want wij, onze familie, onze kinderen, kleinkinderen, ze wonen ook verspreid over de hele wereld. En we willen graag dat we het goed moeten hebben daar, Vader. Vader, laten we nu anders gaan kijken naar onze omgeving. Naar de mensen die we kennen, die in nood zijn, die hongerig zijn, die dorst hebben, die ziek zijn. De ouderen onder ons, dat we ze gaan bezoeken. En dat we misschien even bellen van, hij is met jou vandaag. Dat we ze niet het gevoel geven dat, ay, me kom, bidi, me kom, ono was, maar look me moro. Maar dat we blijven ondersteunen. Dat vraag ik u, Vader. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen, ja, amen. Ontvangt u de zegen van de Heer. De Heer zegene en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zich over u en geven u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Ik ben zuster Nagelbloem Sylvester Mevies van gemeente Latour der Evangelische Broedergemeente in Suriname. Ik wens u een gezegende dag en een vruchtbare werkweek. Goedemorgen. Heer.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: En helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is. Vanaf het aanbreken van de dag tot de middag. Ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
2: Ben je klaar voor Got Talent 2026?

0: zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
1: Zranazani. Na Skip. Na View.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
4: En ik nieuwe schoenen.
3: Ja, ja, ik ook.
4: En pa, mijn tas is kapot.
5: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.

0: Jezus,
1: pot alai vertrouwd op hem.
0: Ai verlusu puria notu,
1: soale.
0: So you nomus fulasati,
1: quet quet quet quet.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van ons Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. A daily inspiration, not just radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00. En de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Haal pen en papier tevoorschijn, lieve mensen, om aantekeningen te maken, maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen. Want de edities worden steeds spannender en er zijn heel veel vragen die mensen nog steeds persoonlijk aan mij stellen in plaats van het op te sturen naar rtvshalomsr@gmail.com of u kunt bellen naar telefoonnummer 422-630 met het netnummer van Suriname 597 tussen 8:00 morgens en 2:00 middags Surinaamse tijd. Nogmaals, ik ben u van harte dankbaar voor alle grantangis, dankjewels die ik krijg van bishops, van apostelen, van pastors, van broers en zusters. Ik ben gewoon ontzettend bemoedigd dat ik zoveel, bemoedigingen krijg om door te gaan. En dat men zegt van, dit willen we gewoon horen, hoe we ons moeten klaarmaken op de komst van onze Heer Jezus Christus. Dankjewel, we hebben elkaar echt nodig. En in Suriname zeggen ze, you ik kraka mi baka, u helpt me, u ondersteunt me en u bent mijn backing. Vorige week ben ik geëindigd met het lichaam en heb over vasten en bidden gesproken als laatste genadegave die het lichaam ook reset en geneest. Maar ik ga in een andere editie spreken over gezondheid. En vooral omdat we een tijd tegemoet gaan waar er geen medische zorg zal zijn, zoals we ook in de tijd van COVID hebben gezien. Dat mensen die heel ziek waren en operaties moesten doen vanwege COVID gewoon op aan de kant werden gezet. En hartoperaties werden aan de kant gezet. Hele belangrijke operaties. En mensen zijn in die periode ook komen te sterven. Dus er is een tijd dat er ook geen gezondheidszorg zal zijn. En die komt eraan. Want we gaan richting het tijdperk van het beest. Waar je nog kan kopen, nog verkopen. Dus ook gezondheidszorg, mensen, wordt gekocht. Wij in Nederland in ieder geval betalen elke maand onze premie. Hè? En als ik bij de dokter ga en de dokter wil met mij een soort kat en muisspel spelen, zeg ik altijd tegen de dokter, ik zit niet gratis hier, ik betaal harde euro's, dus ik neem een dienst bij u af en u verzorgt een dienst aan mij. Dus ik wil alles weten van mijn lichaam en we gaan daarover praten. Niet dat u alleen erover beslist. Want als ik naar de winkel ga en ik koop een jurk, dan krijg ik wat ik vraag. Dus u moet me geven wat ik nodig heb in deze gezondheidszorg die ik van u afkoop. Dus ook gezondheidszorg zullen we niet meer kunnen afkopen. Dus we gaan praten over ons lichaam in een volgende editie. Niet in de volgende, in een van de edities. Om te laten weten hoe je lichaam in ketosis gaat. Wanneer je dus eigenlijk in een vaste stopt met suikers en met verkeerde koolhydraten zoals brood en rijst. En hoe je je lichaam in ketosis kan brengen, waardoor je lichaam niet suiker als fuel of als brandstof gaat gebruiken om je metabolisme op gang te brengen. Maar je lichaam gaat zijn eigen vetten gebruiken om te verbranden als energie. Nu gebruiken we suiker als energie, terwijl we vet moeten gebruiken als energie in ons lichaam. En vandaar dat vele mensen ook op het randje staan van diabetes. Men noemt het prediabetes. Dus ik wil daar een andere keer zoveel te vertellen. Ik heb ook een anatomische studie gedaan, waardoor ik ook weet hoe het lichaam in elkaar zit. Dus ik dank God voor al die studies die ik heb gedaan. In het Engels zeggen ze, they are coming up handy. Ze komen nu heel erg handig uit. Oké, ik wilde vandaag beginnen om te praten over de ziel. Maar de Heilige Geest die mijn baas is, hij is mijn leidsman die me tot de volle waarheid leidt hier op aarde. En ik heb verteld vorige week dat hij onze hemelse Higai is, de bewaker van de vrouwen. En hij zei tegen me, Hanna, doe het volgens de Bijbelse volgorde. Ga niet gelijk over. Je bent begonnen met het lichaam, dus omgekeerd. Anders dan 1 Thessalonicense dat zegt. Hè? 1 Thessalonicense 5 vers 23 zegt hij, de God des vredes, heilige u, geheel en al. En uw geest 1, dat is het eerste. Ziel 2 en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. En ik ben begonnen bij het lichaam, maar God zet niet zomaar dingen in de juiste volgorde. Waarom? Omdat wij geest zijn. Daarom zet hij geest als eerst. En ik wil dus daarom gewoon de geest gehoorzamen. En ik heb gezegd, ik ben iemand, ik kan een kant op gaan. Maar als de Heilige Geest zegt stop, dan heb ik niets te maken, mensen. Ik ga niet mijn eigen agenda volgen, maar gewoon doen wat de Heilige Geest zegt. Dus ik ga vandaag over de geest praten en volgende week de ziel. Of als ik de geest niet klaar heb vandaag, dan volgende week de tweede editie dan voor de geest en dan 2 voor de ziel. Het is ontzettend belangrijk omdat die 2 een enorme spel met elkaar spelen. En dan het lichaam gebruiken als tool, als een soort voorwerp om zich te uiten. En als God begint met de geest, is het ontzettend belangrijk dat u weet waarom. Het is omdat wij zelf geest zijn. Daarom zegt hij 1 geest. God is geest en we zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus mensen, we zijn geestelijke wezens die een ziel hebben en we wonen in het lichaam. In Johannes 4 zegt de Heer Jezus, vers 24, u kunt het opslaan, zegt de Heer Jezus in zijn dialoog met de Samaritaanse vrouw, zegt hij in vers 24, God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En in Romeinen 1 vers 9 zegt Paulus, want God die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon, etc. etc. Dus Paulus zelf geeft aan, ik dien God met mijn geest. De Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, God is geest. Paulus zegt, ik dien hem met mijn geest. Als God geest is en we zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, moeten wij hem aanbidden naar het wezen dat hij is en die hij ons in zijn beeld heeft geschapen. Dit is ons belangrijk te weten, mensen. Waarom? Als bruid van Christus moet u weten hoe u zich klaar moet maken en dat begint in uw geest. Daarvoor moet u weten hoe u in elkaar zit en wie u bent. Dit heeft niets te maken met belijdenissen, name it, claim it, I'm a child of God, da-da-da-da-da. We doen ons mond open en we belijden dingen die we eigenlijk nooit ervaren hebben. Je identiteit, wie je werkelijk bent, summa jude, is in jouw geest, mensen. Die is eeuwig, die sterft nooit. Dus daarom heeft God ons een eeuwig wezen gemaakt om voor eeuwigheid bij hem te zijn. Dat is zijn plan vanaf dag 1 geweest. En nergens anders in je wezen kun je God mee dienen. Niet met je ziel en niet met je lichaam. Vanuit je geest ga je God dienen dwars door. Het is zo mooi hoe je kan zien in handelingen. Dat komt nu even naar boven, heb ik niet op papier. Maar in handelingen, dat is een van de teksten dat me altijd heel erg raakte. Dat toen de Heilige Geest over de gemeente kwam, staat er, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Maar in het Grieks staat er, ze werden allen vanuit hun geest doorstraald dwars door hun ziel in hun lichaam. Geweldig! En dat is wat de mensen konden zien. Ze konden het geestelijk leven zien. Ze konden de geest voor het eerst zien dwars door de mensen heen. Omdat ze in hun geest vervuld werden door de Heilige Geest. En het ging dwars door hun ziel naar hun lichaam. Dus mensen, u moet het woord goed kennen om te begrijpen van waaruit God opereert. En dit is belangrijk. Je identiteit, wie je bent, is dus in je geest. En als je dat niet begrijpt als kinderen van God, hè, dan kan je vaak in een identiteitscrisis komen. en absoluut niet weten wie je werkelijk bent. En als je een identiteitscrisis, iemand die niet weet wie hij is, die is in een staat van verwarring, is in een staat van dwalen, is in een staat van leegtes die opgevuld moeten worden met allerlei dingen. En daarom zie je mensen gaan naar de kerk, ze werken voor God, aanbidding, weet u, ze doen van alles voor God. Maar er zijn leegtes in hun lichaam, leegtes in hun hart, leegte in hun ziel. En waarom? Omdat ze God niet vanuit hun geest dienen, maar vanuit hun emoties, vanuit hun gevoel. En daarom merk je ook in aanbidding. Mensen ze aanbidden God, maar ze kunnen niet tot die diepe aanbidding komen. Ze blijven in lofprijs. Aanbidding is in geest en in waarheid. Mensen, en om tot die climax te komen, om God te aanbidden in die geest en in die waarheid, moet je innig met hem in de geest verbonden zijn. Dat is niet zomaar zingen en dansen. Dat is intimiteit. Gods geest met jouw geest ontmoeten elkaar. En dat is een vervulling van je wels. Het is verslavend, zeg ik u. Heerlijk als je God ontmoet. En ik ga daar straks dieper op ingaan. Iets wat u zelden of misschien nooit hebt gehoord, ga ik even aan u uitleggen. Iets dat God mezelf persoonlijk heeft geopenbaard. En weet u, de laatste tijd lees je zoveel over, en je ziet ook op YouTube hoeveel voorgangers meegods verslaafd zijn. Hoe ze in hotelkamers gaan en seksualiteit bedrijven met mensen uit een kerk, of naar de hoeren gaan, of cocaïne gebruiken terwijl ze op het podium staan. Er zijn zoveel voorgangers die afvallig zijn op dit moment. Je ziet het komt naar buiten, je schrikt ervan, van al die uitspattingen. Waarom? Omdat men God niet dient met hun geest. Men dient het vanuit hun ziel. En we zijn daar niet toe geroepen, mensen. En we gaan het elders zoeken, want ons wezen is niet gemaakt om leeg te blijven, had ik al in een andere editie gezegd. Wat Jezus zegt over demonen die komen om te kijken hoe de staat van het huis is. Paulus zegt in Efeze iets heel bijzonders, mensen. En dat is iets wat je hoort niemand erover praten. Maar ik ga dat vandaag even openbreken. En als er vragen zijn, stuur die vragen naar Radio Shalom. In de brief van hoofdstuk 5 van Efeze 5, vers 31 en 32, praat Paulus over het huwelijk. Dat de man zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zijn vrouw zal aanhangen. En die twee zullen één vlees worden. Maar gelijk daarna zegt hij, dit geheimenis is groot. Doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Wat is deze geheimenis? Paulus praat over man en vrouw die één vlees worden. En dan zegt hij, dit is een groot geheimenis. Als we hebben over even, dan weet iedereen dat het gaat over gemeenschap. Wij zouden zeggen seksuele gemeenschap. Maar het woord seksueel komt in de Bijbel niet voor. Als het woord seksueel wordt aangehaald, wordt het aangehaald in verband met hoererij, met perversiteit, met echtbreuk, met afgoderij. Maar als er wordt gesproken over één vlees, dan wordt er bedoeld in de Bijbel gemeenschap. Er wordt niet over seks gesproken. Want het woord seksualiteit in het Grieks is eros. Eros, daar komt het woord erotiek vandaan. Dat is verbonden met perversiteit, met pornografie, met alles wat niet zuiver is, zoals Paulus dat beschrijft in de Romeinenbrief. Weet u? En het is ontzettend belangrijk dat u weet waarom Paulus zegt van, deze twee zullen één vlees worden, maar dit geheimenis is groot, want ik spreek hier met het oog op Christus en de gemeente. Dat houdt in dat wij als onze hemelse bruidegom, wij als bruid, met onze hemelse bruidegom een eenheid gaan vormen. En we zitten op dit moment, als het goed is, in het proces. En in die geest is de vereiste dat we op hem gaan lijken. We gaan één worden. Oké, Paulus haalt een eenwording tussen man en vrouw aan in het vlees. En we weten dat het een lichamelijke gemeenschap is. De Bijbel haalt het woord gemeenschap of kennen aan als man en vrouw één vlees worden. En geen seksualiteit. In 1 Samuel 1, dat is in het Hebreeuws, weten we allemaal het mooie verhaal van Hanna, hoe zij God bidt om een kind. Omdat zij naast Penina de vrouw is van Elkana. Wanneer ze bidt en Eli ziet haar en ze huilt. En dan zegt Eli, ga, God heeft je gebed verhoord. En in 1 Samuel 1 vers 19 staat er. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de Heer aan haar. Ze werd zwanger en ze kreeg Samuel. In het Nederlands staat er gemeenschap. In het Engels staat er Elkana knew Hanna, his wife, and the Lord remembered her. He knew her. Hij kende haar. Het woord gemeenschap is in het Engels knew en in het Hebreeuws is het Yoda. En Yoda is iemand zeer intiem kunnen zien. Iemand observeren. En observeren doe je niet gewoon kijken. Je neemt de persoon helemaal in je op. Het woord Yoda daar, wanneer Elkana Hanna kent, dat wil zeggen, hij verbindt zich met haar. Hij beantwoordt haar. Hij instrueert haar. Hij is zich bewust van haar. Hij ontdekt haar. Hij kent haar. Hij voelt haar. Hij maakt zichzelf aan haar bekend. Hij respecteert haar. Hij begrijpt haar. In dat hele kennen komt dit alles naar boven, mensen. Dit gaat dieper dan seksualiteit ooit kan bewoorden of ervaren. Mensen, onze God is een God van ervaring. Alles in de Bijbel is een ervaring van mensen en van God tussen mensen en mensen onderling. God wil dat we alles in de diepte kennen. Hij is onze Vader. Er is geen taboe bij God. En hij wil dat hij gekend wordt en wij hem kennen. Vandaar dat hij dingen optekent in het woord. Zodat we het gaan bestuderen. We gaan het, niet het woord bestuderen, we gaan hem bestuderen. We gaan hem leren kennen en we gaan hem ons laten kennen. Dus het onderzoeken staat er wanneer hij haar kent. Hij onderscheidt haar van een ander. Dat wil zeggen, wat hij met haar heeft, heeft hij met niet. Heeft hij niet eens met Penina, die andere vrouw. Hij kent haar op een hele speciale en unieke manier. Je kan maar één persoon kennen op één als je gemeenschap met een persoon hebt. Je kan de persoon niet kennen zoals je met een ander, want ieder wezen is anders. Daarna betekent het woord dat je vastberaden bent om de anderen te kennen. Het is ontzettend belangrijk dat we dit weten. Waarom? Als wij niet weten wat het woord kennen betekent, het woord gemeenschap betekenen, gaan we nooit die eenheid waarover Paulus praat. Dit geheimenis is groot. Het geheimenis van één zijn tussen man en vrouw en een geheimenis tussen Christus en zijn gemeente. In 1 Korinthe 8 vers 3 zegt Paulus, maar heeft iemand God lief? Goed luisteren. Heeft iemand God lief? Dan is die door hem gekend. Dit is Grieks. En het woord gekend hier is ginoseko. Het betekent iemand toelaten. Iemand weer laten zien. Iemand voelen. Iemand begrijpen. Zeker zijn van iemand. Iemand kennen en vastbesloten zijn om de andere te kennen. Dit zie je weer hetzelfde met Yoda en ginoseko. Zijn hetzelfde. Heeft iemand God lief, dan is die door hem gekend. Yoda en ginoseko spreken van een zeer intieme manier om elkaar te kennen. En dat is de reden dat Paulus zegt, man en vrouw worden één vlees, ze gaan elkaar kennen. En hij spreekt ook met het oog op Christus en de gemeente over deze geheimenis. Dit geheimenis is namelijk dit. God is geest, mensen. En in de geest is er geen geslacht. Dus je kunt geen geslachtsgemeenschap hebben. Maar wel geest tot geest gemeenschap. En dat gaat veel dieper dan welke lichamelijke gemeenschap ook, omdat het geestelijk is te ervaren. En het is dieper dan welk gevoel ook. De liefde van God is daarom agape. En niet zoals de liefde in de wereld tussen man en vrouw, eros wordt genoemd. En eros is verbonden aan lust. De wereld leert ons, als we in zonde worden geboren, dat seksualiteit, eros, onlosmakelijk verbonden is met liefde. Zodra je elkaar lief hebt, mag je elkaar aanraken en je mag seks bedrijven. Dat is een norm. Men leert jezelf, nee, gebruik condoom. Gebruik de pil, zodat je niet zwanger wordt. Hoe zeg je dat? Het wordt gestimuleerd. In Nederland geven de moeders de dochters al vanaf hun 12e jaar een pil. Want ze weten van, ga maar lekker seksen. Wij kunnen niet denken aan de liefde zonder seksualiteit. Ik heb vele christenen die bij me komen op counseling en zeggen, apostel, ik heb moeite met aanbidding. Want als ik aanbid, zie ik alleen maar seksualiteit voor me. Slechte imaginations. Hoe zeg je, ik heb verzinselen in mijn hoofd. Ik weet niet hoe ik God moet liefhebben. Waarom? Omdat ze nog niet vernieuwd zijn in hun denken. Het is voor hun liefde kunnen ze niet loshouden van seks. Wij kunnen niet denken aan de liefde zonder seksualiteit. En dat is wat de zonde in ons heeft voortgebracht. Perversiteit. Als ik verliefd ben, wil ik je aanraken. Ik wil je kussen. Ik wil verder gaan. Als ik je lief heb en verliefd ben, wil ik me met jou verbinden. Ik wil je voelen. Maar omdat seksualiteit, mensen, we praten hier tot volwassen christenen die bruid zijn van Christus, weten we allemaal dat seksualiteit beperkt is tot een orgasme en daar houdt het op. Maar het is niet zo dat seksualiteit je verbindt. Dat weten wij ook. We hebben allemaal een leven achter ons gehad als het goed is. Weet u, anderen hebben zich behouden tot het huwelijk, anderen niet. De meeste niet. Paulus zegt duidelijk van, we moeten niet vergeten waar we vandaan komen. En velen van ons schamen ons voor ons verleden. Weet u? En daarom zijn we tot Christus gekomen. En ik heb vorige week gezegd, we zijn niet van deze aarde mensen. We zijn vernieuwd. We zijn opnieuw geboren. En als wij dit niet pakken, gaan we God niet goed kunnen dienen in de geest. We gaan doorgaan in het vlees of in de ziel waarover we gaan praten, om hem proberen te dienen en lief te hebben. Maar zoals ik u zeg, seksualiteit, ook al ben je getrouwd, het verbindt niet altijd. Waarom? Omdat het een verwarring heeft gebracht tussen eros en agape. En daarom kunnen we ons niet met God verbinden. We pakken zijn liefde niet. We pakken het niet in ons geest. Velen van ons kunnen God niet eens toelaten in ons hart. We sluiten ons af. Van achter onze muur dienen wij hem. Geen wonder dat we hem nooit kunnen ervaren, diep in ons wezen. We klappen dicht als liefde te dichtbij komt. Waarom? Omdat we ook verwond zijn geraakt door die zogenaamde eros. Mensen hebben ons misbruikt. Mensen hebben ons verkracht. Mensen hebben verschrikkelijke dingen op dat gebied met ons gedaan. Dat weten wij ook. Dus wij weten niet wat agape is. En we zijn er bang voor. Maar ik ben hier om Gods volk wakker te schudden, maar ook de ogen te openen, dat God ons mag brengen tot die innerlijke genezing en ons mag herstellen, waardoor we zijn agape, zijn liefde, kunnen ontvangen, omdat we het verschil tussen eros en agape kennen. En ons weer kunnen openstellen. Daarom kunnen we onszelf zelden, weet u, van gemeenschap onthouden voor het huwelijk. Velen van ons komen in de kerk met onze sluiers, maar we weten dat het niet waar is. We weten dat het niet waar is. En ik ben een moeder in de kerk als voorganger. Dus men vertelt me gewoon alles. Men vertrouwt mij heel makkelijk met hun leven. Weet u, ook op seksueel gebied. Waarom? Ik veroordeel ze niet. Paulus zegt, wie meent te staan, ziet toe dat je niet valt. Dus als iemand komt, dan gaan ze het nooit vanuit het kansel horen. Het blijft tussen mij en jou. Maar je stimuleert de mensen wel om het anders te doen. Want ik heb ook mijn fouten gemaakt. We begrijpen de gevolgen vaak niet als wij te snel met seksualiteit beginnen, in plaats van ons geestelijk aan elkaar te verbinden. Ik ga u één ding zeggen. Als je lichamelijk al aan iemand hebt gegeven, alvorens je geestelijk je verbonden hebt met de persoon, of emotioneel, ga je merken dat het moeilijk wordt om die interesse in elkaars geest te hebben. Je gaat merken, ook al ben je getrouwd, die interesse in elkaars geest is er niet. Je hebt niet meer die observatie die je in het begin had. Dat je naar die broeder en die zuster keek toen je verliefd was. Je wilde de persoon kennen. Je hebt die observatie niet meer. Je bent niet meer geïnteresseerd in de diepte van de persoon, zijn wezen. Waarom? Je hebt al lichamelijk contact gehad en dat breekt alles af. De echte geestelijke binding wordt steeds moeilijker. En daarom heeft de Heer het zo gezet. Eerst geestelijk elkaar kennen. Eerst emotioneel elkaar kennen. Ga diep met elkaar, alvorens je jezelf oppervlakkig één vlees wordt. Er zijn geen diepgaande gesprekken meer in die relatie als je getrouwd bent. Je hebt geen behoefte om steeds dieper te gaan om elkaar te leren kennen. En geloof me, ook al ben je 30 jaar getrouwd, je hebt jaren een mensenleven nodig om elkaar te kennen, geloof me. Je kent elkaar nog niet. Je hebt een mensenleven nodig om je partner te leren kennen. Maar dat kan alleen maar als je echt elkaar observeert. En echt luistert naar elkaar. Van dit vind ik niet fijn, doe het niet meer. En hoe meer je rekening houdt met elkaar, hoe dieper je met elkaar gaat. Want het seksuele haalt al deze deugden eruit. De geest uit zichzelf, mensen, is kuis. Het woord kuis zit in die geheimenis. Dat wil zeggen, ze is puur van nature. De geest is onschuldig van nature. De geest kent geen perversiteit of seksuele verbeeldingen. De geest kent geen seksuele daad. Als je kuis bent, verlang je maar naar één ding. Ik wil u kennen. Ik wil verbonden zijn. Ik heb dorst om u te kennen. Ik zelf wil gekend worden. Ik wil begrepen worden. En David zegt, als een herder naar waterbeek verlangt, zo verlangt mijn ziel naar u. Ik verlang naar u, Heere. Ik wil u kennen, Heere. Ik wil verbonden zijn met u. En je wil dieper gaan. Je observeert God in zijn woord. Ik heb een lied geschreven van wie bent u? Wie bent u? Met haren wit als wol. Met ogen als een vuurvlam. Voeten als gloeiend koper. Wie bent u? Een gezicht als duizend zonnen. Uw hart als liefdesbronnen. Uw verschijning is bloedstollend. Dit is wat ik lees in de Bijbel wie God is. En ik blijf vragen, wie bent u? Wie bent u, Heere? Dat is de plaats waar je echte identiteit wordt geboren. Het moment dat je innerlijk gaat verbinden met God. Je opent jezelf voor God. Je vertelt hem alles wat je meemaakt. Alles. En je wil verbonden zijn. En weet u, ik ga iets over mezelf vertellen. Ik was al jarenlang christen. Jarenlang. Mensen, ik bad, ik las mijn Bijbel, maar ik had een leegte in mijn hart. En op een gegeven moment ben ik op mijn knieën gegaan. En ik begon hartverscheurend te huilen. En 2 uur lang heb ik op mijn knieën gelegen. Huilen, huilen, huilen. En ik zei gewoon tegen God, er staat dat u mijn vader bent, maar ik voel het niet. Ik voel u niet als papa. Ik ken u niet als vader. En ik moet u eerlijk zeggen, ik voel me ook niet verbonden met u. En ik weet niet eens hoe ik me moet verbinden. Heren, ik heb een kind gedragen. En ik weet hoe moeder de verbonden is aan haar kind. En haar kind verbonden is door de navelstreng. En ik begon te zeggen, Heren, ik wil dat mijn navelstreng in u gebonden. En ik begon te zeggen, ik wil verbonden zijn. Huilen, ik ken u niet. Ik ken u niet. Ik wil u kennen. Ik voel die verbinding niet. Ik wil in u komen. Ik wil u voelen. En zonder dat ik wist, begon ik mijn hart uit te storten. En ineens, mensen, was ik uit mijn lichaam en ik stond voor de troon van God. En ik stond voor een wezen. Ik kan het niet beschrijven, want er zijn geen woorden. Paulus zegt het in zijn woord. Of ik nou in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet. En ik kan zeggen, ik weet het ook niet. Maar ik was voor de troon van God. En ik moet niet emotioneel worden. En wat ik zag, zijn gezicht niet, alleen zijn borst. En het was open. En wat ik zag was verschrikkelijk. Ik heb geen ander menselijk woord voor. Miljarden maal miljarden. Alsof het cyclonen of werven, woem, woem. Het was vernietigend wat ik in hem zag. En te midden van die wervelwinden, die tornado's, ik weet niet, vernietigende kracht was het. Was er een hart dat bijna breekbaar was. En het werd niet vernietigd door al die verschrikkelijke winden en tornado's die in zijn binnenste waren. En ik keek ernaar en ik dacht van, hoe kan dat? Dat het hart niet breekt. Te midden van zo zacht en hij breekte door zoveel geweld. En ik hoorde een stem zeggen, je wilde binnenkomen, kom binnen, kom binnen. Je wil je verbinden, kom. En ik begon te beven en ik dacht, als ik daar binnen ga, ga ik dood. En het moment dat ik mezelf sloot, was ik weer in mijn lichaam. Was ik weer op mijn aangezicht. En ik beefde. En het enige wat ik wist, God heeft geen liefde. Hij is het. God heeft geen kracht. Hij is het. Hij is het. Als de Bijbel zegt, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Mensen, my goodness, we do not know who our God really is. Het is gewoon een geweldig wezen dat ik van twee kanten heb gezien. En vanaf dien had ik zoiets van, Heer, er is vrees in mijn hart. Maar vanaf die moment voelde ik die uitnodiging, kom, je wil komen, kom binnen, kom. Begon er een verbinding in mijn hart plaats te vinden. Er begon een honger in me te komen. Nee, u wil het. U wil dat ik verbonden ben. U wil dat ik binnenkom. En ik wist dat ik door mijn angst, door mijn gebrokenheid, door mijn afwijzing, door mijn minderwaardigheidscomplex, een heel ander beeld van God had ontworpen dan ik moest. En dat is een journey geworden, mensen, waardoor ik God begon na te jagen. Na te jagen. Met alles wat in me was. Ik dacht, ik moet u kennen. Ik moet u ontmoeten. En daarna heb ik nog een paar geweldige ontmoetingen met God de Vader gehad. Dat ik u kan zeggen, mensen, agape, God is agape. Ik heb liefde ontmoet. Hij heeft zijn liefde in me uitgestort door zijn geest, zegt Paulus in Romeinen 5 vers 5. En ik zal u zeggen, laten we werkelijk ervoor gaan om te zeggen van, Heere, ik ken, laten we niet geestelijk spelen. Maar laten we eerlijk zijn. Als je niet verbonden bent, mensen, verbintenis is een ervaring. Het is niet zomaar een neem het en claim het. Het is een ervaring. Alles in de Bijbel is een ervaring. En we moeten God ervaren. De Bijbel zegt van, in Johannes 14, zegt, 15, zegt de Heer Jezus van, wanneer gij mij lief hebt en mijn geboden onderhoudt, de Vader en ik zullen bij je komen wonen en we zullen ons aan jou openbaren. God wil zichzelf aan ons laten zien. Maar hoezeer kunnen we toekennen van, God, ik dien u niet met mijn geest. Ik weet niet eens wat dat betekent. En die geheimenis, heren, tussen eros en agape ken ik niet. Want nog steeds weet ik niet hoe ik u met mijn geest moet dienen. En de Heer gaat ons laten weten dat het geen verzinsel is, maar het is een realiteit. Mensen, dit is het begin om te weten, als Paulus, hoe je God kunt dienen met jouw geest. Want we zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenissen. Ik zou zeggen tot de volgende editie over geest. En ik hoop dat God u heeft aangesproken. En dat we kunnen gaan naar een hogere level in de spirit, in de geest. Agape blessings, Maranatha. En tot de volgende keer.
1: I feel an anointing over me. If you ask me what.
2: Het is 10 uur. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: internet direct voor uw ultieme gemak. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Het is voor mij opnieuw een geweldig voorrecht om het brood dat de Heer ons geeft met u te delen. In Psalm 119, vers 105, zegt de profeet koning David: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik bid dat met het openen van het woord van God de Heilige Geest zijn licht in ons innerlijk zal schijnen, zodat wij het woord niet alleen zullen horen, maar ook zullen verstaan wat de Geest van God tot ons hart spreekt. Want, zegt Gods Geest, er is een weg die iemand recht schijnt, maar het einde daarvan zijn wegen van de dood. Spreuken hoofdstuk 14 vers 12. In het boek Openbaring spreekt de Heer door de Heilige Geest tot de apostel Johannes en zegt: schrijf aan de engel van de gemeente te Sardes. Dit zegt hij die zeven geesten Gods en de zeven sterren heeft: ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. En schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea: dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Gij zegt: ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. In het eerste geval gaat het hier om de gemeente van Sardes, waar Jezus van zegt dat die de reputatie heeft van levend te zijn en nog niet eens beseft dat ze dood is. Openbaringen hoofdstuk 3 vers 1. In het tweede geval gaat het om de gemeente van Laodicea, die symbool staat voor de eindtijdgemeente. Met andere woorden, de gemeente van vandaag. En daar zegt Jezus het volgende van: u zegt, ik ben rijk en ik heb rijkdom vergaard en heb niets nodig, en realiseert zich niet dat je in een verschrikkelijke toestand verkeert, beklagenswaardig bent, arm, blind en naakt. Woorden van de Geest van God die een onvoorstelbare discrepantie of verschil in oordeel blootleggen tussen het oordeel dat de gemeente van Sardes en de gemeente van Laodicea van zichzelf erop nahouden en het oordeel dat God van die twee gemeenten heeft. De gemeente van Sardes zegt de reputatie van leven te hebben, maar in de ogen van God zijn zij dood. Met andere woorden, het oordeelsvermogen van deze gemeente is dermate verstoord dat zij niet in staat is om de werkelijke toestand waarin zij verkeert in te zien. Want in plaats van een geur ten leven te verspreiden, waartoe zij geroepen is, verspreidt zij nu een doodsgeur. En de ramp is dat zij dat nog niet eens doorheeft. Ook de gemeente van Laodicea blijkt in haar oordeelsvermogen totaal verstoord te zijn. Want zij ziet zichzelf als rijk en meent niets nodig te hebben. Maar God denkt er totaal anders over.
en zegt, en gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Dit is precies het tegenovergestelde van hetgeen de gemeente van zichzelf denkt en zegt. Je zou hier de vraag kunnen stellen: wat is er toch gebeurd met het lichaam van Christus dat haar oordeel over zichzelf zo rampzalig afwijkt van het oordeel dat God van haar heeft? Zij hebben de weg des Heren verlaten uit liefde voor zelf. Hun hart heeft hen bedrogen en ze zijn terechtgekomen op de weg van de dood. Want het antwoord op de vraag hier ligt reeds besloten in hun eigen oordeel, dat deze twee gemeenten van zichzelf erop nahouden. De gemeente van Sardes heeft het accent gelegd op het hebben van een reputatie. Bij de gemeente van Laodicea is het accent gelegd op het hebben van materiële rijkdom. Beide gemeenten blijken besmet te zijn met de liefde voor zelf. Het succesmodel dat deze wereld ons voorhoudt. Want het accent wordt niet gelegd op de liefde voor onze hemelse Vader, maar op wat jij hebt. Sardes heeft het accent gelegd op het hebben van een reputatie. Laodicea heeft het accent gelegd op het hebben van rijkdom. Maar dit voorbeeld heeft Jezus de gemeente zelf nooit voorgehouden. Zijn leven was de directe expressie van zijn liefde voor de Vader en nooit voor zelf. Daarom Jezus zijn woorden: mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Johannes hoofdstuk 4, vers 34. Met de wonderen die Jezus verrichtte, was het nooit zijn intentie zichzelf te etaleren, doch veeleer de liefde van de Vader die hem gezonden had. Zijn opdracht was het hart van God aan ons te openbaren. In het evangelie van Lucas, hoofdstuk 5, vers 14, lezen wij van een leproze man die tegen de voorschriften van Mozes in Jezus benadert. Leprozen mochten niet in de stad komen, moesten uit de buurt van gezonde mensen blijven en werden als paria's gezien en ook behandeld. Vertwijfeld wierp de leproze man zich aan de voeten van Jezus en riep smekend uit: Heer, indien het uw wil is, kunt u mij reinigen van mijn melaatsheid? En met ontferming bewogen strekte Jezus zijn handen naar de melaatse man uit, raakte hem aan en riep uit: ik wil het, wees gezond. En op datzelfde moment verdween iedere vorm van melaatsheid uit het lichaam van deze man. En dan zegt Jezus: vertel het aan niemand, maar toon je aan de priester en breng het offer dat Mozes voor de reiniging van jouw melaatsheid heeft voorgeschreven. Nergens uit blijkt dat Jezus de aandacht op zichzelf wil vestigen. Zijn doel is geen reputatie op te bouwen om zichzelf als Superman te etaleren, maar slechts om de Vader
die in het verborgene leeft, aan ons bekend te maken. In Lucas, hoofdstuk 9, vers 58, blijkt opnieuw hoe ver de gemeente van vandaag is afgeweken van de standaard die Jezus haar heeft aangereikt. In dit schriftgedeelte gaat het om een man die zich tot Jezus aangetrokken voelt, waarschijnlijk door de wonderen en de tekenen, en aan Jezus kenbaar maakt dat hij Jezus wil volgen, ongeacht waar Jezus ook gaat. Op zich genomen een nobel streven. Maar uit de woorden van Jezus blijkt dat dit niet voldoende is. Want Jezus zei antwoord, dooft iedere illusie van glamour en voorspoed, wanneer hij zegt, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Materiële voorspoed wordt deze man niet als model voorgehouden. In tegenstelling tot de gemeente van Sardes en Laodicea blijkt bij Jezus het accent niet te leggen op het woord hebben. Bijvoorbeeld het hebben van een reputatie of het hebben van rijkdom. Maar bij Jezus ligt het accent op het woord zijn. Dus wie jij bent. Reputatie kan ieder moment van je afgenomen worden. Materiële voorspoed kun je verliezen. Maar wie jij bent in Christus kan niemand jou ooit ontnemen. Wanneer jij het tijdige met het eeuwige zult verwisselen, dan is er maar één geldig paspoort. Wie jij bent geworden in Christus Jezus. Daarom staat er in Gods woord, maar allen die hem, Jezus Christus, hebben aangenomen, aan hen geeft God macht om een kind van God te worden. Johannes hoofdstuk 1 vers 12. Naar de maatstaven van deze wereld is het leven van Jezus eerder een groot fiasco of mislukking dan een succes. Want hij werd in een stal geboren. Zijn aardse ouders waren zeker niet van sociale standing. Hij leefde te midden van de armen. Hij die het leven is, stierf als een crimineel tussen criminelen. Hij stierf als een vervloekte aan het kruishout. Hij werd in een geleende graftombe begraven. De profeet Jesaja profeteert over Jezus en zegt, hij was veracht en door mensen verworpen, een man van smarten en vertrouwd met lijden, als iemand waarvoor men het gelaat verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Jesaja 53 vers 3. Toen hij aan het kruis lag, werd hij bespot en gehoond door zijn vijanden. De beweging die hij begonnen was, viel uiteen. En toch was en is dit Gods model voor succes. Want er staat geschreven, Gods kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. 2 Korinthe hoofdstuk 12 vers 9. Vandaar dat Jezus aan zijn discipelen zei, ik vertel u de waarheid, tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft. Anders blijft het op zich. Maar als het sterft,
brengt het veel vrucht voort. Johannes hoofdstuk 12, vers 24. Het sterven van het ik, de zelf, blijkt Gods manier te zijn om succesvol te zijn in het leven dat Hij ons geschonken heeft. Hoe tegengesteld aan deze wereld, waar succes wordt gemeten in termen van een geweldige reputatie, kennis, materiële rijkdom en macht, maar niet in termen van wie jij bent in Christus Jezus. Voor zijn bekering leefde Saulus, later Paulus genoemd, in de vooronderstelling dat het vergaren van kennis hem tot een van de meest succesvolle geestelijke leiders had gemaakt. Echter, tot op het moment dat Jezus aan hem werd geopenbaard. De omslag in Paulus zijn leven is dramatisch. Luistert u maar zelf wat hij uitroept in Filippenzen hoofdstuk 3 vers 7. Alles wat ik mij tot winst gerekend had, is gebleken verlies te zijn toen ik Christus leerde kennen. Ik ben erachter gekomen dat er niets is dat te vergelijken is met de onmetelijke rijkdom welke is in Christus Jezus. Nu wil ik niet meer leven, maar ik wil dat Christus Jezus leeft in mij. Ook Johannes de Doper is daarachter gekomen en zegt: Hij, Jezus, moet wassen, groter worden en ik moet minder worden. Johannes hoofdstuk 3 vers 30. Gods succesmodel ligt niet besloten in het woord hebben, maar in zijn naam. Want wanneer Mozes God vraagt om zijn naam, dan zegt God aan Mozes: Mijn naam is Ik Ben. Ik ben leven. Ik ben overvloed. Ik ben succes. Ik heb geen leven. Ik heb geen overvloed. Ik heb geen succes. Oh nee, ik ben leven. Ik ben overvloed. Ik ben succes. Bij de gemeente van Sardes en Laodicea waren zij deze kostbare waarheid kwijtgeraakt. Want bij hen lag het accent op het woordje hebben. Het hebben van Jezus plus het hebben van een reputatie. En het hebben van Jezus plus rijkdom. Besmet door de geest van deze wereld hadden zij hun ware rijkdom om te zijn als de Zoon van God ingeruild voor datgene wat deze wereld hun als succes had voorgehouden. Reputatie, rijkdom en macht. Iets wat geen van ons bij het verlaten van deze wereld zal kunnen meenemen. En dan zal blijken dat wij alles verloren hebben. Want wie zijn leven wil behouden, zal zijn leven verliezen. Daarom dan ook Jezus zijn woorden: Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Moge het licht van zijn woord op uw pad schijnen, zodat Gods geest iedere heilloze weg in uw leven zal ontmaskeren, opdat Hij die eeuwig leeft ook in uw leven ten volle gestalte zal nemen. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

for grace, for direction. Don't prophesy. I said he's leaning.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op prijs. Dus heb je chat kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day, you know here. Historex abuan you verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat die.
2: Verfi. Na here. Dofi. Tu lees me tegen ik ba. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi die zie. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo verfi aan verfi heren.

0: en hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naf you.
4: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Iemand zegt: God is goed. God is goed. Het thema van 2025, wat was het thema van 2025? Ja? Thema van jaartekst van 2025 was? Waak en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Matthäus 26, 41. Waak en bid. Waak en bid. Dat gij niet in verzoeking komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. De geest wil altijd, maar als kind is nooit nee wanneer. De geest wil altijd. Zo lees de geest ook een wiki minang uit uw romant en uw romant om te bidden. Maar je hart Allah kan tap you. En dan maskita juk you got a wiki minang a maskita. En je bestraft de maskita tak. Ga weg Satan. Mi wan sribi. Maar de Heer wekt u op om te bidden, om te roepen. Misschien voor iemand, voor de gemeente. Maar je tapis ervan gaan laken. Maar ik geloof in de naam van Jezus dat Ayardisi. Gado een wiki in gemeente. Gado een wiki in gemeente. Gado een wiki in gemeente. Niet alleen Logos International hoofdgemeente. Maar ook alle dokters gemeente. Voor gado o abi voor waka. In die attractie voor Santa Yeye. In de naam van Jezus, het is niet weggelegd alleen voor de apostel, voor de pastor, voor de ouderling, voor de diaken, maar voor de gemeente. Voor de gemeente. Voor de gemeente, Marcus 16, vers 17. Wat zegt de Bijbel? Marcus 16, vers 17. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam.
2: Doe ons weg op. En die tweede tekst van 2025 luidt Jacobus 5, vers 16. Jacobus 5, vers 16. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Wie is een rechtvaardige hier? Wie is een rechtvaardige? My God. Papa. Pasolon, kunt u even opstaan? Pasolon, kunt u even opstaan? Kijkt u naar de gemeente. Wie zijn de rechtvaardigen hier? Pasolon, de mensen verstaan niet. Nee, verstaan. Nou, geef je anonym. Wie zijn de rechtvaardigen hier? Wij allemaal zijn rechtvaardigen. Wij allemaal zijn rechtvaardigen. De Bijbel zegt, Elia bad een gebed. En 3,5 jaar gaf de hemel geen regen. Reden waarom? Deze man had een relatie. Een dichterbij relatie met God. Ik denk dat deze man in vast en gebed was voor het aangezicht des Heren. En de Bijbel zegt, hij bad een gebed en de hemel gaf geen regen. De Bijbel zegt, de Heer verleent kracht aan het woord van Elia. Dus met andere woorden, de hemel bij de wang naar een woord voor Elia. De Heer verleent kracht aan uw woord. Wanneer u bidt. En wanneer u vast, de Heer reageert op vasten en gebed. De Heer reageert op gebed. En de Bijbel zegt, hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen. Sumano abba power disi. Sumano abba power disi. Maar impai wan prijs. Impai wan prijs. Ide ka sumayu opot mopo. Dat aki tide alleen stop dianga afjari nom kong. Soma scope you.
1: fu saka yu kindi. Yu abi fu karna gado. Yu abi fu tektena nga gado. Yu abi fu bow yu relasi nga gado. Ente yu bow yu relasi nga gado da. Ya wa father and son relasi gado e fir a ati fu yu en ye verstaan a ati fu gado en God geef instructie. Dus wanneer u bidt en vast gado ogi instructie no jompo en lon doen san somar wakti tap instructie fu gado en me bribi tak di Elia do asani Elia tak op mijn woord, op mijn woord, op mijn woord. Iemand zegt op mijn woord, op mijn woord. Dus met andere woorden, you mofo na gado mofo. You mofo na gado mofo. Elia taki en san pasa. En de Bijbel zegt, Elia was slechts een mens als wij. Een mens als wij. Maar asani san, a verschil bede, dat die man een relatie had met de Heer. En of jou een relatie na gado. Pastor Sanflit. Het moment zij spreekt een woord toe uit. Hemel reageert direct. Hemel komt in actie direct. Hemel komt in actie te begin voor Elia. Wans mij remit de netie. God is een goede God. God is een goede God. En terminan je begin en vaste. Een vaste zomaar. We vaste met een doel. We vaste met een doel. Iemand zegt, we vasten dan een doel. Je vast en bid voor Gods leiding over je leven. Sommige mensen bidden voor doorbraak in hun leven. Sommige mensen bidden voor hun bestemming, voor richting. En de Heilige Geest geeft richting. De Heilige Geest geeft richting. Iemand zegt, de Heilige Geest geeft richting. En mijn brief dat in een vaste periode dit is. Gado ogi minanga yu richting. Hoe verder te gaan in dit leven. Hoe verder te gaan in het dienen van de Heer. Hij gaat zichzelf openbaren aan u. Want hij is een God van openbaring. Het moment dat u relatie bouwt met de Heer, geeft de Heer u revelation. Hij geeft u power. Hij geeft u inzicht. Hij opent uw ogen om te zien in de duister wereld. Hij geeft kracht. De Heilige Geest geeft kracht. En met brieven in de naam van Jezus. Dat God doet jou sani. Na in een seizoen die ze. Na in binnen aan jullie. O doet jou sani in jullie. In dit jaar. In deze maand. Meneer tako met december. Maar met tako in een mond die ze. Zijn jullie bezig met zoeken God. Hij is een God van plotseling. Hij is een God van plotseling.

put forth that one time we must do, we must go na God of face and big attack na nga papa. And our gemeente this year, we must go more aggressive. We must aggressive worden. De Bijbel leert ons, we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden en tegen de macht. Zo'n sani, zij vet je, in nomande gewoon, dat je begitaki, massa mekia gwe. Je hebt voor open in autoriteit. Want de Bijbel zegt, de Heer heeft ons autoriteit gegeven. Hij heeft ons gezag gegeven. Lucas 10 vers 19. Zie, ik heb jullie macht gegeven om op slangen en op schorpioenen te treden. En over de gehele legermacht van Satan. En niets zal u enige kwaad doen. Niets zal u enige kwaad doen. Niets zal u enige kwaad doen. In de naam van Jezus, we gaan naar kampen van enemy. In de naam van Jezus, we gaan naar kampen van enemy. In de naam van Jezus, you have for lusu. Prophet Bega Begi this today. Elke plan van Satan beram. Abra je familie. Abra je gezin. In de naam van Jezus, I stop. En te je stoppen op stopping, dan gaan we je woord toe. In stopping, in geloof, in de naam van je. Dat Satan, je regeer langer, maar die naar je laatste dag. Je hebt verloos mijn familie, no man. Je hebt verloos mijn leven, no man. Je regeer langer, maar die naar je laatste dag. Maar of je gooit begi popje begi, je begi kamer gebed aan Euroko. Aan de hotel, jongens, maar aan Euroko. Kijk, jongens, maar aan Euroko. Tell you as my comment, Axi man. Tell you as my comment, Axi. Come and Axi. It's time for action. It's time for action. Di dibri fed me nanga yulanga. Di dibri quit near me nanga yulanga. Famir man banti fed me nanga yulanga. Ma you must oppo in the name

kom ik om, dan kom ik om. Kracht en autoriteit, gado gimme naar jou. En of go begit dat gado, je rond te kabrein na toor dat je. Gado gie je autoriteit. Gebruik die autoriteit wat er u heeft gegeven. Zeg go begit dat gado, doe zand dat gimme. Gado doe dat gimme. Gado. Gado gie je autoriteit ba. Stap in die autoriteit. Spreek. Spreek. Iemand zegt spreek. Je rond gie wan kibritori. Die Jezus die gado met grond tapo. Va met grond tapo met woorden. De Bijbel zegt, hij sprak. En het was er. Hij gebied en het stond. Je moet voor hem gebruik. Voor dat ik naar je grond tapo. Je moet voor, wat is mijn dag? Ik moet voor. En of je een bruine boon naar wang. En of je een kou met wang. En of je een pong wang. Maar ik moet voor, naftak gooi je grond tapo. Maak je hemel jere je steen. Maak hemel gooi in actie. Maak hemel reageer. Na tap je steen. In de naam van Jezus. Daniel. Dag 1 die u op je mofo. Dat op ik me jere. En me kon na tap je woord toe. Me kon tap je woord toe. Daniel de bebegi lau lau begi. A bebegi nange ati. Wat werk met het hart. Of je ati de tapayo is te presie, gado o reageer. Maar of je ati no de tapayo is te presie, gado no reageer. Maar me brief dat in aimundisi. Me brief dat in aimundisi. Evangelis. In a

tomorrow, ma wo waka any power. Gadobung. Yere no. 2025 bij de gebed. 2025 bij de gebed. Wak en bid. Dat jij niet in verzoeking komt. 2025 is al voorbij. Nu zijn we in 2026. Dat bij de Gado Duanjonsani. Gado Duanjonsani. 1 Korinthe 4 vers 20. 1 Korinthe 4 vers 20.

samen. 1 Korinthe 4 vers 20. 1 Korinthe 4 vers 20. Halleluja. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht, in power. Met andere woorden, loop je aan, profet, zolang je wakker door een presie, akonu kondref gado door dape. Akonu kondref door dape. Pastor Durham, zolang je wakker door een presie, akonu kondref gado door dape. De Bijbel zegt in Psalm 8 vers 6, hij heeft ons bijna goddelijk, goddelijk, goddelijk gemaakt. Loop je aan, is dat mijn baby, profet? Zolang je door een presie toch. Met dat Jezus door in apresie. Jezus door in apresie. Jezus door in apresie. Want dat ik bijna met me goddelijk. Dat weet ik wat je aan man keren. Maar voor die attack bijna met me goddelijk. Dan is snap dat woord dat God bijna met me goddelijk. Dus met andere woorden, ik ben goddelijk. Dus dat zolang ik door dat ben. De Bijbel leert ons in. Wat ik er dan in? Exodus, na? 1, 3. Is het Exodus? Exodus? 1, 3. Elke plaats. Was maar op een snappel. Tak elke plaats. Dat ik mijn voetzool betreden. Kota kasani nengre. Alla presi. Dem support mijn foto. Met teken Abra. In op teken Abra wang. Nanga loze woorden. Mijn teken nanga krakte. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Temi waka doro een presie. Mi tak ey. Mi doro een presie. Jezus doro een presie.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
1: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, Shalom.

Chad, we leven in een moeilijke tijd, maar Jezus leeft. Laten we elkaar bemoedigen en tot zegen zijn. Ik heb mijn leven gegeven en ik neem me niet terug. Verzonden ben ik verleden tijd en onzichtbaar als de lucht. Omdat ik weet wie ik ben en van waar ik kom, sta ik pal achter mijn beslissing en ga nu andersom.

strijd is begonnen sinds ik Jezus heb aangenomen. Ik had meteen gewonnen omdat ik voor de overwinnaar heb gekozen. De loser blijft niet stil, de verleidingen blijven komen. Maar ik blijf winnen, want Gods macht die gaat alles te boven. Alles dat ik moet doen is vechten met zijn kracht. En als beloning zal ik eens participeren in zijn pracht. Niet voor een dag, nog een tijd, maar tot in eeuwigheid. Want sinds zijn heerschappij is begonnen, komt het nooit aan een

hetzelfde was mij ooit eens overkomen. Dagelijks zwaar, maar van pijn moest overlopen. Maar ik kwam tot de eind toen ik Jezus had aangenomen. Wat God voor mij kan doen, kan Hij ook voor jou. Voel je daarom niet alleen en sta niet langer in de koude wereld, gaat voorbij. Dus accepteer Jezus gauw, Jezus komt terug en Hij wil dat we klaar moeten staan. Want Hij komt ons halen voor eeuwig naar de hemel te gaan.

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: en helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Mi radio na Shalom. Mi begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected,
0: connected na Oso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected na Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, à la se. Enjoy affordable connectivity.
0: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers. Mmm.
3: Zranazani. Naskip. Naview.
4: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
5: Noticia de última hora. Desde Bushwick, Brooklyn, un calor que saca una sonrisa.

0: Het is 3:00.
1: God zegen, luisteraars. Mijn naam is Linda Jorks. Ik verzorg het bemoedigingsprogramma. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. En ik wil het hebben over... Heb lief wie u haten, dwars door de stormen heen. U weet dat er altijd stormen zullen woeden in ons leven. Stormen die ons willen tegenwerken. Stormen die ons willen afhouden van de Heer. Maar de Heer zegt, heb lief wie u haten, dwars door de stormen heen. Toch hiervoor wil ik gaan naar Korinthe. 1 Korinthe 13, waarover staat geschreven over de liefde. Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schetterend cymbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en alles, al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots. Zij kwetst niet en is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Het spreken namens God zal ons niet meer nodig zijn. Het spreken in vreemde talen zal ophouden. Kennis zal dan niet meer worden gevraagd. Want wat wij weten is onvolledig en wat wij namens God zeggen is gebrekkig. Maar wanneer het blijvende en volmaakte komt, is dan het einde van het gebrekkige en onvolmaakte. Amen. De titel van mijn prediking deze morgen is Handelt over de liefde. En dat vinden we in 1 Korinthe 13, zoals ik het al heb voorgelezen voor u. Heb lief wie u haten, dwars door de stormen heen, zegt de Heer. Jesaja 41, vers 10 lezen we, dat er geschreven staat, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, en ook ondersteun ik u met mijn heerlijke rechterhand, en die gerechtigheid werkt. Heb daarom lief wie u haten, dwars door de storm heen, is de Heer het anker. Hij zal u altijd bijstaan en kracht geven. In Matthäus 5, vers 44 zegt het woord, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en vervolgen. De Heer vraagt ons om onze vijanden niet met een haat en wrok te naderen, maar juist daar waar zij u niet goed behandelen, juist liefde geeft. Want de liefde bedekt tal van zonden. Geef liefde in elke omstandigheid dat op je afkomt. Wat de stormen ook mogen zijn. Hoe zwaar ze ook mogen zijn. Het maakt niet uit, zegt de Heer. Geef liefde. Geef liefde in elke omstandigheid. En de Heer weet waarvoor de stormen moeten woeden. De stormen moeten woeden om u te veranderen. Om u sterk te maken. Wanneer u door dalen heen gaat, zal de Heer nabij zijn om u er doorheen te trekken. De Heer is het anker en Gods woord is de waarheid. Hij zal altijd zorgen dat er een einde komt aan die stormen in uw leven. Toch, de stormen gaan u nooit overweldigen, nooit vernietigen. Toch, maar de Heer zegt, liefde is heel belangrijk in het christelijk leven. Liefde bedekt tal van zonden. Geef liefde overal waar je maar liefde kan geven. In elke situatie. Daarvan houdt de Heer. De Heer ziet ons en hij kent ons en hij doorgrondt ons. Hij is hetzelfde die soms de stormen bewerkstelligt in ons leven. Om te zien hoe wij gaan handelen. De stormen komen om ons sterker te maken. Om ons verdraagzaam te maken. Dat onze menselijke, onze karakter... Toch onze vleeselijke karakter, dat het verandert, dat het transformeert. Dat wij anders gaan handelen naar onze medemens toe. Dat wij eigenlijk daarin het voorbeeld moeten nemen aan Jezus Christus die gewandeld heeft op deze aarde en hoe hij met talrijke situaties wat mensen hem allemaal aandeden is omgegaan. En zo wil de Heer dat wij moeten zijn. Daarom zullen de stormen steeds op ons afkomen opdat wij gaan veranderen. Niet omdat wij vervuld worden met bitterheid, haat en wrok tegen de mensen. Toch? Tegen onze medemens, onze tegenstanders. Maar juist dat wij dus liefde moeten geven. Dat is Gods wil. We moeten getransformeerd worden. We moeten nu, we moeten nu liefde geven aan onze tegenstanders. We moeten liefde geven aan onze haters. Toch? Zodat zij, wanneer zij dat merken, dat zij ook veranderen. En ze, dat ze kunnen zeggen van, dat ze iets in u zien. Dat je niet bent zoals alle andere mensen, maar dat je een veranderd mens bent in Christus Jezus. En dat ze nieuwsgierig worden en dat ze Jezus ook willen volgen natuurlijk. Maar de Heere brengt de stormen niet in ons leven om ons te pesten of om ons pijn te doen. Maar ja, hij brengt ze om ons hoger op te brengen. Om ons karakter te veranderen. Toch? En ook om van mensen onze medemens te houden. Want vaak houden we niet van onze medemens. De Heer wil ons door die stormen sterker maken. Hij wil ons helemaal veranderen. We moeten eigenlijk naar het beeld van Jezus Christus zijn. Toch? Wij moeten naar dat beeld gevormd worden. Hoe hij heeft gehandeld in alle moeilijke situaties op aarde. Hij heeft het altijd met liefde bedekt. Alles heeft hij met liefde bedekt. Zo wil de Heer dat wij ook moeten zijn. Dus dank de Heer voor al de stormen die op je levenspad komen. Toch, het is om u te veranderen en alles tot eer en glorie van zijn naam. Ik bemoedig die deze morgen. Hou vast aan de Heer. En laat de stormen u niet van streek brengen. Bid en vraag de Heer om wijsheid. Ze zijn bedoeld om je sterk te maken, om je te veranderen, om je hoger op te brengen met de dingen van de Heer. Want de Heer wil u gebruiken. De Heer wil ons allemaal gebruiken. Maar als we niet transformeren, die stormen gaan ons transformeren. Maar als we niet veranderen, gaan we dezelfde blijven. We gaan niet gebruikt worden door de Heer. Dus doe je uiterste best. Klaag niet, jammer niet wanneer de stormen op je pad komen. Vraag de Heer alleen maar om kracht om het te dragen. En wijsheid hoe u moet handelen op deze momenten. De Heer houdt van u. De Heer is liefde. Zijn liefde is oneindig. En de Heer verlangt ernaar dat u zich meer en steeds meer en meer uitstrekt naar Hem. Hij wil grote dingen door u heen doen. Hij wil door al zijn kinderen, met al zijn kinderen heeft hij een plan dat hij wil bewerkstelligen, dat in vervulling moet gaan. Dus geef jezelf over. Stek jezelf uit naar je God, naar je Vader, naar je Heer en Heiland. En doe ook wat hij je heeft opgedragen te doen. Draal niet en verslap niet. De Heer houdt van u. Hij ziet u en hij wil je dichter bij hem hebben. Laat haat, bitterheid en wrok niet jouw deel zijn. Het moet ver van je zijn. Toch, de Heer wil hoger op de wereld wilt je gebruiken en hij wil ook hoger op met je gaan. Stap in de bediening waarvoor hij je heeft geroepen. De Heer wacht op je. De Heer is je niet vergeten. Soms denken we dat de Heer ons is vergeten, maar hij is je helemaal niet vergeten. Hij wacht op je. Stap in de bediening die hij voor je heeft. De Heer is liefde. Hij houdt van u. Hij zal u te alle tijden beschermen. Onder zijn vleugels zal hij u bewaren, zegt hij. Wees gehoorzaam. Wees geduldig. Wees sterk in de strijd die op u afkomt. Geef niet op. Heb goede moed, zegt de Heer. Ik eindig met de woorden dat de Heer u lief heeft en dat hij dwars door de stormen waardoor u heen gaat, het anker is. Hij begeeft u niet en hij verlaat u niet. God zegen.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Dit is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Durige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ame suku kwaliteit toch.
2: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na a new merit up. En a verfi disi. Di you na voordelig tori ja. Ama ab waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
3: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
4: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
5: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry door Shadow.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: En helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek, Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Let the fire fall, oh Lord. World Revival Fire Conference. De naam Dissels van gemeenschap Zolder Aarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot nummer 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.

down. Check, check it. Okay.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.
1: You know how we do it. You know how we do it. You know.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machte zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 6:30 toe.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom weer bij uw programma Zorg met een Stem. U aangeboden door de Stichting Patiëntenplatform Suriname in samenwerking met Radio Shalom. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. Mijn naam is Linda Rozenblad Seiras. Ik ben de voorzitter van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Vandaag zal ik het hebben over gezond gedrag en gedragsverandering. Voordat we beginnen, dan lijkt het me goed om even te kijken wat onder gezondheid wordt verstaan. Volgens de definitie van de WHO is gezondheid een toestand van volkomen welbevinden, zowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte. Dus alle drie componenten moeten in balans zijn, zowel lichamelijk, geestelijk als ook maatschappelijk. Gezondheid is voor een aanzienlijk deel een zaak van de omgeving en de samenleving waarin een individu leeft. In deze uitzending benader ik dus de gezondheid vanuit dit perspectief en gaan we in op wat de zorg, de omgeving en uiteraard een individu zelf kan doen om gezondheid te bevorderen. Gezondheidsrisico's gelden voor iedereen, maar voor sommigen gelden ze meer dan voor anderen. Sommige mensen hebben veel meer moeite nodig om gezond te leven dan anderen. Het valt niet mee om gezond te leven als de omstandigheden tegenwerken of ongunstig zijn. Dat begrijpt u zelf, hè? Dan hebben we geen toestand van volkomen welbevinden zoals de definitie van de WHO dit voorschrijft. Gezonde en duurzame voeding is relatief duur en niet iedereen kan zich verse groenten en fruit veroorloven. Dat zien we vandaag aan de dag met de hoge prijzen die we moeten betalen voor groenten en fruit. En nog erbij, de kwaliteit laat soms ook wel te wensen over. Als je als alleenstaande ouder werk en zorgtaken moet combineren, kan je moeilijk goed voor jezelf zorgen. Gezondheidsstatistieken wereldwijd laten zien dat mensen met een lagere opleiding korter leven dan mensen met een hogere opleiding. Kijk, dat is een stelling die wereldwijd is geplaatst. Maar we weten ook dat ook mensen met een hogere opleiding ziek kunnen worden. De kans is alleen kleiner omdat men ervan uitgaat dat je een zeker niveau hebt van ontwikkeling en dat je daardoor zaken beter kan begrijpen, zeker kan, zaken kan voorkomen, dus meer preventief te werk gaan. Maar we weten dat er ook uitzonderingen zijn. Maar over het algemeen is het inderdaad zo dat hoe hoger je opgeleid bent, hoe beter jouw gezondheidstoestand kan verkeren. De mensen met een lagere opleiding leven vaak ook langer in ongezondheid. Dus eten ongezonde voeding, letten niet op een gezonde leefstijl. et cetera, et cetera. Om gezondheidsverschillen aan te pakken is een individuele benadering van gezondheidsbevordering onvoldoende. Natuurlijk spelen persoonlijke keuzes een rol, maar de keuzes worden sterk beïnvloed door omstandigheden waarin iemand opgroeit, leert, werkt en woont. Als we ons alleen richten op voorlichting over leefstijl, motivatie en eigen verantwoordelijkheid, sluiten we de ogen voor de ongelijkheden die er zijn en accepteren we dat de gezondheidsverschillen blijven bestaan of zelfs groter worden. Gezondheid is immers een collectieve verantwoordelijkheid. Wat bedoel ik daarmee? Dat we niet alleen maar naar het individu moeten kijken. Ik heb het wel zo benaderd dat we de nadruk zullen leggen. Ja, want tenslotte ben jij als individu zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Voor, laat maar zeggen, een groot deel. Aan de andere kant is het ook de overheid die moet zorgen dat er geen grote verschillen zijn. Want wij hebben het in voorgaande uitzendingen aangegeven dat gezondheid een recht is voor ieder. En gezondheidszorg moet beschikbaar zijn, bereikbaar, betaalbaar. Ongeacht van welke afkomst je bent. Als je nou rijk of arm bent, als je nou lang of kort bent, als je groot of klein bent, overal waar je woont, moet die gezondheidszorg ter beschikking zijn wanneer jij die nodig mag hebben. En we zien vandaag aan de dag dat het nog veel te veel te wensen overlaat. Dat medicijnen bijvoorbeeld niet bereikbaar zijn of niet beschikbaar zijn voor mensen. Het is onbetaalbaar. Mensen moeten zoveel barrières overbruggen. Naar apotheken gaan, verschillende apotheken en lange wachttijden. Zodat het zo vermoeiend voor ze is. En ja, kijk, als je niet in een behoorlijke goede conditie verkeert, dan kan je al gauw zeggen van oké, dan ga ik het laten hoor, want het kost me te veel energie en dat moeten we niet hebben. Dat moeten we absoluut niet hebben. Dus als we stellen dat gezondheid een collectieve verantwoordelijkheid is, dat wil zeggen dat elke actor die daarbij betrokken is, zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen, zodat de gezondheidszorg echt daadwerkelijk voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zal moeten zijn. Nou, we hebben dus als onderwerp gezond gedrag. Dan moeten we nu gaan kijken, wat is eigenlijk gezond gedrag? We hebben het al gehad over wat gezondheid is en dat die gezondheidsrisico's voor iedereen gelden. Maar natuurlijk weten we dat we hier en daar verschillen hebben. Dus wat verstaan we nu onder gezond gedrag? Onder gezond gedrag verstaan we alles wat je doet om je lichaam en je geest in balans te houden. U weet, er is een eenheid van lichaam en geest. Wanneer het lichaam ziek is, dan gaat de geest erop reageren. Je wordt een beetje chagrijnig, je kan niet veel hebben, je bent gauw uit je doen, enzovoorts, enzovoorts. En wanneer de geest ziek is, dan kan het lichaam ook daarop reageren. Dus er is altijd een samenwerking tussen lichaam en geest. En die samenwerking of die relatie moet steeds in balans gehouden worden. Dan kunnen we spreken van gezond gedrag. Dus het gaat daarbij niet om perfect te leven, maar om keuzes die op de lange termijn bijdragen aan je gezondheid. De gewoontes en keuzes die je gezondheid beschermen en verbeteren. Het gaat om je dagelijkse patronen. Kort gezegd, gedrag dat voldoet aan een langer, vitaler en prettig leven. Dus je zal een aantal gewoontes en keuzes moeten hanteren die je gezondheid kunnen beschermen, maar daarnaast ook verbeteren. En dan ga ik nu 6 pijlers van gezond gedrag bespreken. De eerste pijler is het bewegen. Sowieso plus minus hoor, 30 minuten per dag moet je dus actief zijn. Wandelen, fietsen, sporten. Je kan zoveel mogelijk bewegingen doen. Bijvoorbeeld in de tuin een beetje bezig zijn. Een wandeling maken, al is het op uw erf, niet op de straat. Maar zoveel mogelijk zitgedrag beperken, indien het natuurlijk mogelijk is. Als er wel zitgedrag komt bijkijken, dan is het wel noodzakelijk dat u als zittend bewegingen ook kunt doen met de benen, met de armen. U kunt eventjes opstaan, 5 minuutjes, en daarna weer zitten. Dus kortom, aangepast bewegen, dat is zeker ook belangrijk. De voeding als tweede pijler. Veel groente en fruit, ik haal dat al aan. Volkoren producten, we weten dat ze niet zo goedkoop zijn, maar indien het mogelijk is dat u zich dat kunt permitteren, mag u ook volkoren producten gebruiken. Havermout, bruin brood, bijvoorbeeld. Minder alcohol, minder suiker en ook bewerkt eten. Hè? De lekkere fastfoodketens die we nu hebben zijn wel natuurlijk duur, maar toch zie je veel klanten eind van de maand. Lange rijen bij de McDonald's. Natuurlijk mogen de mensen ook wel wat vertieren hebben, maar u begrijpt, in beperkte mate. Ja, niet het vele is goed. Het is wel lekker een keertje, maar niet constant. En groente en fruit is op dit moment ook duur. Maar u mag kijken indien u de mogelijkheid hebt hoor, om zelf wat op uw erf te planten. Dan kunt u dat doen. Ik weet dat het niet altijd even makkelijk is. En zo niet, dan gericht kopen. Niet een hoeveelheid is aan te bevelen. Maar wat u kunt kopen voor die dag, doet u dat maar voor zover het kan. En als u zich dat kunt permitteren. Nou, dan gaan we naar de derde pijler, de slaap. Voldoende nachtrust. En we weten dat het heel moeilijk is dat mensen echt 8 uren constant kunnen slapen. Maar tenminste 6 uren, dat is al voldoende.

U mag ook naar een feestje gaan en een beetje later blijven. Of als u een activiteit hebt of u wilt naar de televisie kijken, een leuke film, want dat werkt ook ontspannend. Dan mag u dat natuurlijk ook doen, maar niet elke avond om 2 uur naar bed gaan. Dat is zeker niet goed. Oké, roken en alcohol als 4e pijler. Liever niet roken. Behalve dat het schadelijk is voor uw gezondheid, is het financieel ook onverantwoord. Want ik weet niet wat een pakje sigaretten kost. Ik rook niet. Maar ik denk dat het ook niet zo goedkoop meer is. Dus het hoeft niet. U kunt het best wel achterwege laten. En ik snap dat het niet in 1 keer zal gebeuren dat u moet stoppen. Maar geleidelijk aan moet het toch wel kunnen. Alcohol moet zeker ook beperkt worden. Of helemaal niet gebruiken. Ik heb het al gezegd. Het financiële aspect komt vandaag aan de dag bij kijken. Dus ik zou deze 2 zaken echt ver achterwege laten. Er kan een wijntje een keertje gedronken worden. Dat mag. Maar, want tenslotte bent u ook niet op straf, hè. Maar geen whisky en andere zware dranken gebruiken. Die zijn schadelijk voor de gezondheid. Maar ook het financiële aspect is ook niet een, van die aard dat je het je zo makkelijk kan permitteren. Over het algemeen, hoor. Mentale gezondheid als 5e pijler. Stress onder controle houden. En natuurlijk, we leven allemaal onder een beetje stress. Want stress is normaal. Stress moet ook dat je een zekere druk hebt. Van oké, ik heb een deadline. Ik moet morgen dit af hebben. Of ik moet naar een vergadering. Of een andere activiteit, noem maar op. Maar wanneer we echt praten over stress, dan bedoelen we meer dat het een toestand is waarbij de draaglast hoger is dan de draagkracht. Dat wil zeggen, je bent niet meer in staat die last te kunnen dragen. En dan is het wel problematisch, want dan krijg je allerlei psychosomatische, om een mooi woord te gebruiken, klachten, hoofdpijn en alle andere pijnen. Je kan je niet meer goed concentreren, et cetera, et cetera. Dus je moet proberen de stress onder controle te houden. Maak een werkschema. Ik weet dat het niet makkelijk is, hoor. Maar probeer toch een planning te maken. En kijken van, oké, hoe deel ik mijn dag in? Hoe deel ik mijn activiteiten in? Hoeveel tijd stop ik per activiteit? Wat geef ik prioriteit en wat niet? Wat kan nu wel en wat kan even later wachten? Goed, daarnaast, wat betreft de mentale gezondheid nog steeds als 5e pijler, de sociale contacten. Erg belangrijk dat mensen, kijk, de mens is bij uitstek een sociaal wezen. Dat wil zeggen, we hebben anderen nodig. Gewoon voor de gezelligheid, maar ook om je verhaal te doen. We kunnen het niet alleen, we hebben anderen nodig. Zo zijn wij eenmaal. De sociale contacten zijn zeker belangrijk, zodat je niet vereenzaamt, maar dat je contact hebt met mensen. Hulp zoeken als het niet gaat. Soms zit je met een probleem, je weet niet hoe je eruit moet komen. Bel iemand die je vertrouwt, die je goedgezind is, die een band met je heeft, een familie of een goede vriend. En je kan je verhaal vertellen. Dat geeft verlichting. En dan krijg je soms ook goede adviezen en oplossingen voor je probleem. De laatste pijler, de 6e, is preventie. Naar de huisarts regelmatig gaan voor check-ups. Zeker vaccinaties als het om kinderen gaat. Medicatie innemen volgens voorschrift. Als je een bepaalde medicatie hebt, dan is het wel raadzaam, hoor, om die medicatie volgens het aangegeven voorschrift in te nemen. Goed. U mag nu luisteren naar muziek en nadien ben ik dan terug en zal verder vervolgen.

0: Dus een belangrijkste principe is dat gezond gedrag duurzaam is. En u weet wat onder duurzaam wordt verstaan, hè? Voor langere tijd. Niet 2 weken beginnen met ja, een crash dieet. Van oké, ik ga nou een dieet houden. Ik eet dit niet en dat. Maar het gaat juist om die kleine gewoontes die je kunt bijhouden. Toch? Begin niet direct met het grote, want dat is soms vaak moeilijk te beginnen, maar ook vol te houden en tot een succes te brengen. Dus kleine gewoontes, toch? Als je gewend was, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als je 1 uur of 12 of 2 uur naar bed ging, nou probeer nu om 12 uur te gaan of om 11 uur. Iedere keer een stapje, ja? Dat kan je dan makkelijker controleren en bijhouden. Hetzelfde ook voor dat dieet hoor. Als je zegt van oké, ik wil niet zoveel rijst meer eten, want ik kom te veel aan. Dan is het raadzaam om niet radicaal direct met rijst te stoppen, maar afbouwen. Dan begin je met 3 keer in de week en dan kijk je hoe het gaat en daarna aanpassen. Natuurlijk hangt het ook van je situatie af hoor. Want wat gezond is voor jou, is bijvoorbeeld voor iemand van 20 jaar anders dan voor iemand met een chronische ziekte, bijvoorbeeld diabetes mellitus of een hypertensie. Nou, gezond gedrag en gedragsverandering, die horen bij elkaar, maar ze zijn niet hetzelfde. Dus om gezond gedrag te bewerkstelligen, dan zal er inderdaad ook gedragsverandering moeten plaatsvinden. En gedragsverandering is ook niet zo'n makkelijk ding hoor. Echt niet. Want gewoontes die we gewend zijn uit te voeren, dat is makkelijk. Het is makkelijk om iets aan te leren dan iets af te leren. Ga maar na als je soms een liedje kent en je weet dat het niet de juiste woorden zijn. Je zingt maar om het goed aan te leren of af te leren, dat gaat een beetje moeilijker. Toch? Precies zo is het ook met gedragsverandering. Nou, wat is dan uiteindelijk dan die gedragsverandering? Dat is niets anders dan een proces om van ongezond naar gezond gedrag te gaan en dat vol te houden. Ik zei het al. Volhouden, volharden. Dat is een belangrijke principe. Een belangrijke attitude om door te zetten. Om door te gaan. Ondanks het soms niet mee zal vallen. Het gaat dus niet alleen over wat je doet. Maar hoe je het verandert. Toch? Welke gewoontes wil je allemaal veranderen? Hoe werkt nu die gedragsverandering vaak? Ten eerste, bewustwording. Wanneer je bewust bent van bijvoorbeeld dat je te weinig beweegt, dan is dat alvast een goede stap in de goede richting. Want je bent je ervan bewust en je gaat nu successievelijk er naartoe werken dat je werkelijk meer beweging hebt dan voorheen. Omdat je het zelf opgemerkt hebt. Dus bewustwording is sowieso belangrijk. En dat is de eerste stap. Nou, de tweede is de motivatie. Wanneer je nu gemotiveerd bent, want je hebt zelf gezegd, oké, ik vind dat ik te weinig beweeg. Dus, dan komt die motivatie. Toch? De drijfveer om je aan te zetten van oké, ik moet nou meer bewegen. Ja? En wanneer je nou gemotiveerd, dus wanneer je bewust bent dat je te weinig beweegt, daarna ben je gemotiveerd om meer te gaan bewegen, dan volgt nu de actie. Ja, als derde stap. Welke actie ga je nu in gang zetten om inderdaad meer te gaan bewegen? Bijvoorbeeld, je kan zeggen, oké, ik begin met 3 keer in de week 20 minuten te wandelen. We hebben gezegd 30, maar goed, 20 is ook niet weinig hoor. Want je kan het altijd opvoeren. Nou, en dan komt wat ik daarnet al zei, het volhouden als vierde stap. Die obstakels overwinnen. Of, ja toch, soms zeggen we het weer is slecht. Of ik heb geen tijd. Of ik ben te moe. Of de zon is te fel. Ja, we weten dat de zon te fel is. Dan ga je ook niet in de zon wandelen, dat is ook niet goed. Maar dan gaan we wachten op de zonsondergang. En dan kan je wel die wandeling maken. Dus het volhouden is belangrijk, dat zei ik al. Het is een belangrijke principe, het is een attitude. We moeten niet zo gauw opgeven, ook al zijn er obstakels. Ook al zijn er hindernissen. Al zijn er barrières, probeer die te overwinnen. En zeggen, oké, ik ga het wel. Ja, en u gaat zien, als u dat doet, gaat u zo blij zijn dat u die barrière hebt overwonnen. Dat het toch gelukt is om te gaan. En dat u zich er prettig bij voelt, want daar gaat het om. En dan treedt die nieuwe gewoonte in. Dus zo verloopt dus het proces van gedragsverandering. Die nieuwe gewoonte als vijfde stap. Dan wordt het automatisch dat je gaat wandelen. Bijvoorbeeld als u nog werkt hoor, na het werk. Of als u al met pensioen bent of zo. Dat u een bepaalde tijd kiest. Na 5 uur of 6 uur. U mag het zelf invullen, want u heeft de ruimte daartoe. Kijk, werkende mensen die moeten rekening houden van dat ze het na het werk doen. Toch? Maar mensen die niet meer werken, die kunnen het 's morgens doen of 's middags. Maar dan treedt die nieuwe gewoonte in, want we hebben dus eerst ons, we zijn ons ervan bewust geworden dat inderdaad die beweging te weinig is. Daarna zijn we gemotiveerd, oké, ik ga het aanpakken. En dan komt die actie, ja, wat ga ik doen om het aan te pakken? Ik ga 3 keer in de week lopen, toch? En no matter what, als zijn er obstakels, als het 1 dag niet kan, als het bijvoorbeeld te hard geregend heeft, de straten lopen onder water, et cetera. Oké, dan kunnen we 1 dagje overslaan, maar de volgende dag gaan we het weer oppakken, volhouden. En dan treedt de nieuwe gewoonte dat we als een automatisme ervaren, dat we gewoon op gezette tijden zullen gaan wandelen. Dus als we kijken naar het doel, dan is dus gezond gedrag het doel. Toch? We willen gezond gedrag hebben. Dat is het doel dat we willen bereiken. En de gedragsverandering is de weg ernaartoe. We gaan het gedrag moeten veranderen om dus het gezond gedrag te bereiken als ons doel. Veel mensen weten wel wat gezond gedrag is. Het lastige is de verandering. Ja, hè? En in de vorige uitzendingen hadden we het al over nazorg. En daarom helpt nazorg zo goed met coaching, begeleiding en reminders. Ja, toch? Dat we een schema maken en invullen. Vandaag of op de dinsdag, donderdag, noem maar op, zaterdag bijvoorbeeld, moet ik wandelen enzovoorts. Coaching, begeleiding als nazorg, zeker belangrijk. Goed, ik ben aan het eind gekomen van deze uitzending. Indien u vragen heeft of een probleem waarmee u zit, wat betreft dus zeker uw rechten als patiënt, want u weet dat u heeft recht op een goede gezondheid, dat betaalbaar, beschikbaar, maar ook bovenal ook bereikbaar moet zijn. U mag ons bellen als Stichting Patiëntenplatform Suriname 8535889. Ik herhaal 8535889. U mag ons appen of bellen. U mag ook een mailtje sturen naar patiëntenplatformsuur.1@gmail.com. patiëntenplatformsuur.1@gmail.com. Allemaal kleinletters. Ik dank u voor uw aandacht. Mijn naam is Linda Rozenblad Sairas, de voorzitter van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. En ik wens u nog een genoegelijke avond verder. Tot de volgende keer. Goedenavond.
1: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naviu.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn

verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes de Watsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Praise Masra, Lobiwang, Brangasa, Bebariwang, God bless you. Ook toetie de door genade voor God. We gaan tja abra, awortu, awani, fu en abradio. Dat want taki anatrobi, Lobiwang, sumana you. Anatrobi, so to bevolkingsgroep of ras you e behoor. Awortu, aboskopu di me echa, Lobiwang, adebestemji, ala libisma. Maar in het bijzonder. Die de Wandi aanvaardt Jezus Christus, lijkt de heiland, verlosser en bevrijder. Lubiwang me bari odi, fosugoi na boskopo, dame begi. Hemelse Vader, me giu grantangi, dat je tek abra a controle, fumi ede gobit mi futugrong, nomi wani, no libisma wani, ma yu wani Hemelse Vader. Tek abra, volledig en volkomen, en goyu gang in Jezus Christus ning. Amen en amen. Lubiwang, tide, wi egodoro, wi egomoro fara. Tide watak abra a plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapa grond tapu. Ja, dus, aboskopo fu tide, ego abra a plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapa grond tapu. En a plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapa grond tapu, lubiwang, a de asanta ye. Ja, asanta ye na ende a plaatsvervanger voor Jezus Christus, die is stelu in staat voor du aroko en is stelu in staat voor libi alibi. Dat want taki anatrobi sotu genade gave you chisi of sot bedine you abi. Doro asantaye wede in staat voor du aroko en wede in staat voor libi alibi. Lobi wang am de duidelijk, lobi wang di you die aanvaardt Jezus Christus liki. Je heiland, verlosser en bevrijder, dat Asanta je de plaatsvervanger. Ja, dus a plaatsvervanger voor Jezus Christus, ana bisschop, ana apostel, ana profeet, a plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapa grond tapu, a de Asanta je. Dat want taki, if you de in dienst voor Christus, ja, Jezus Christus, dan atrobi soort bedienen je abi, soort genade gaven je abi, begrijp en verstand je de taki. Zonder een plaatsvervanger voor Jezus Christus. Een man die in staat voor de aroko. En een man die in staat voor libi alibi. Dat want dat de wang, libi wang die Christus verkies voor die leiding. Ja, abra a gemeente. De moest gehoorzaam aan Santa Ye. Want je begrijpt dat if de ne gehoorzaam aan Santa Ye. De man die in staat voor libi lek fafiti. En je begrijpt dat de ne gehoorzaam aan Santa Ye. Dan Jezus Christus, no de centraal, en no worden verhoogd en verheerlijk. Dus zonder asantaye, de nomade in staat voor de aroko, en de nomade in staat voor libi alibi. En begrijp en verstand die de lobiwang, dat die efu de man, nanga de uma, die gaat verkies, ne gehoorzaam asantaye, al werk door, go na a volk. Want zo priester, zo volk, en die de wetak abra. A plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapa grond tapu. Wogo direct in a wortu, a opdracht die mitjes door genade, kan de ino sabi, maar a opdracht na fugotek den zonen en dochters fugado, dat want tak zonen en dochters fugado na ibriwang die kobora uitgado doro eje, ibriwang die elibi doro asantae, na wan zoon, na wan dochter fugado, en lobiwang. Opo afvolk fugado ai. Opo afvolk fugado ai, dat want tak na door middel fu awortu. Lobi wang, eiko oma wani fugado, di you, di mi, en di wi alamala. En awortu di mi echa, ade bestemd, lobi wang, ook tu di mi. Madoro genade, dan bichisa opdra fu tjara awortu, abra. Dat want tak evine accepteer awortu, anomi ine accepteer, mana awandi verkies mi. En aboskopu di u eere, lobi wang, mino lere fuansma, mino chisen fuansma, manadoro openbaring fu a Santa Ye. wie ook al in haar woord toe, lekker van dat ik ba, die de woord begin lees ik moet uit Johannes. Johannes 14, we lezen vers 25 naar vers 26. Maar kom begin naar vers 24. Heer Jezus Christus, lobiwang, die adit op agron tapu, dan a chari abra, a wani fu impa. A wortu die u eere, lobiwang, anof mi, a mofon af mi, ma a wortu anof mi. Vers 24 moet uit Johannes 14. Wie mij niet lief heeft, bewaar mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Vers 25. Dit heb ik tot u gesproken terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnenbrengen al wat ik u gezegd heb. Lubiwang, dit is na woord toe sa Jezus Christus taki. Jezus Christus taki, suma no lop mi, ne chibri de woord toe voor mi. Ja, suma no lop mi, ne du sa mi taki. En a taki, de woord toe die u eere, de no de woord toe voor mi, maar de woord toe voor appa, die zijn mi. Lubiwang, Heere Jezus Christus, in de ameester, a leidsman en a goede herder voor u, nangami die aanvaard en die acceptering. En je begrijpt dat hij omlobbing. Ja, want je begrijpt dat hij, ondanks i de wederom, i de opnieuw geboren, ik kan lopen van trasani of van trasma boven en moro Jezus. En natuurlijk, loop je van, if je lopen van trasma moro of van trasani moro en boven Jezus, in no dus ataki. Vandaar dat hij ataki, sumano lop mi, ne chibri de woord voor mi. En dat de woord die u eere, no de woord voor mij, maar de woord voor appa die zijn mij. Lubiwang, verstand die de, begrijpt die de taki, zonder asanta je, Jezus Christus, no de centraal, aan no worden verhoogd en verheerlijk. Vandaar dat mij tak na Beijing, taki, a plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapa grond tapu, aan no a apostel, aan no a bischop, aan no a profeet. Kan de lobbywang door a leri den stel de schrift op zo, den gedrag den zo, maar sapti de lobbywang dat die asantaye na de ing de a plaatsvervanger voor Jezus Christus. Want Jezus Christus tak ik moet uit Johannes 14, vers 25, naar vers 26. Dit heb ik tot u gesproken terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, a plaatsvervanger zo boem, die de Vader zenden zal in mijn naam, Ere, die zal u alles leren en u te binnenbrengen al wat ik u gezegd heb. Dat want taki, lobiwang, alasan di umu sabi, wo sabi doro asanta ye. En sa Jezus Christus taki, lobiwang, asanta ye o herinner unu sang in taki. Dat want taki, ano kanko verkeerd nanga unu. Ja, unu kanko te gronden door gebrek aan kennis. Lubiwang, if a nego boom, nanga, wie die e behoort tot a lichaam voor Christus, verstaat die de, begrijpt die de, akondo dat die, lubiwang, de one die gado verkies, ne gehoorzaam a santa ye. Den, ikantaki, no de eens, nanga, alasan a santa ye, e leerding. Ja toch, want if Jezus Christus taki, ou leeru alasani, dat one taki, alasan die umusabi, leki, koninkrijkskinderen, lik discipel, lik volgeling voor Jezus Christus, wasabi. En hij herinnert ons, zang Jezus Christus taki. Lubiwang, die de wet tak abra a plaatsvervanger voor Jezus Christus, tabagron tapu. En je sabi dat die, wie die de wederom, die de opnieuw geboren, alleen die eji, egote nanga gehoorzaamheid na a voorganger. Dat wan taki, lubiwang, alleen dat die sorgu taki, de man nanga de umafugado, ik kan tak de handel oneerlijk, ja, de handel onrechtvaardig, want je no kan de in dienst voor Christus en in gehoorzaam asantaye, in de onderotiri voor asantaye, door asantaye die a plaatsvervanger, je is de in staat voor de aroko en je is de in staat voor libi alibi, dan nou dan je verlaga standaard, dat we verlaga standaard en alleri die eji, na de Chifugado, die de wederom die de opnieuw geboren, ik word in een gehoorzaamheid na een voorganger. Lobbywang begrijp en verstand dat je een woord die je eere, en of veroordeel je, maar af op je ei, lekker ching en lekker volk fugado. En if je de indienst fugado, begrijp en verstand die dat je a santae, a de a trooster, ja, en a de a plaatsvervanger voor Jezus Christus, die no is teloa in staat voor duaroko. Dat hij in staat voor profeteer, drijven boze geesten uit, doe wonder en teken, na doro a santae. Mijn begrijp en verstand die dat je efu une gehoorzaam a santae, efu ne virus verplicht voor gehoorzaam a santae, we ontspoor, we dwalen af. En sapti de taki, if we ontspoor, if we dwalen af, another duivel schuld. If we ne gehoorzaam asantaye, ano een of andere regerende schuld. Akon doro awani fu unu, di de basi abra unu. Vandaar dat die lebiwang a bekering die moest vinden presi na abra a heerlini. Dat wan taki lebiwang, if bekering no vinden presi, verandering. Lebiwang una verwacht, want we zien zijn Jezus Christus taki en a woord to disi lebiwang en lebi geld wang die de disciple voor Jezus toen, hij geldt ook to die wie die aanvaardt en die accepteren leku heiland, verlosser en bevrijder. Dus dat zogenaamde coveringsleer dat hij de verplicht voor tang onder covering controle voor een mafgado, wat een mafgado zolang je libi, sapti de taki aleri dat zorgo taki libi wang, unoma libi, lek moro, lek winimang, nangamasre Jezus. En je begrijpt libi wang, a lobby di umus abi, a vrede di mus de, a eenheid di mus de, a nomande. Want te ego om lobby, dan na asanta je, libi wang is telu in staat voor abba lobby, ja voor lop makandra. Want te eigen om een lichaam voor Christus, dat je begrijpt dat we behoort tot verschillende bevolkingsgroepen, verschillende rassen. Ja, toch kan die bij de was, maar voor die bekeer, je bent discrimineer. Ja, voor die bekeer, je hebt hem op niks te maken aan een bepaalde bevolkingsgroep. Ja, voor die bekeer, je bent op een heer, je kan dat die bevolkingsgroep in die ati. Ja, toch, want je hebt verdraagding, je hebt een man, go om naar een ding. Geju de nobaf besta. Dus te u kon de wederom, u kon de opnieuw geboren, de msaptaki, lebiwang, u abradangasa, die ne behoort dat bevolkingsgroep of a ras voor u, maar walamala, die de wederom, die de opnieuw geboren, u abasref meester, asref leidsman en asref goede herder. Dus begrijp en verstaan, die de lebiwang, if u nomal libi, wan lobby libi nanga makandra. If we normaal libi in eenheid en in vrede naar makandra, aan de duivel schuld, akon doordat hij als santa jij de plaatsvervanger voor Jezus Christus, uno wana tirunu, want alleri ego te nanga tiri fu amang a uma fugado. En alleri dat zorgu taki, lobby wang, eenheid, vrede, lobby, no de ini al lichaam voor Christus. Want nogmaals, na doro a santa jij, we de in staat voor libi zo. Dus begrijp en verstand die de lobby wang. Aboskopu die u eere. Ade bestemd. Die alle libi sma. Maar in het bijzonder die de wang die aanvaardt. Jezus Christus. Lik de heiland, verlosser en bevrijder. En lik van takikba. Door af een laagde standaard. Dat alleen die God in hangen. Gehoorzaamheid naar een voorganger. En die sabi lobby wang. Dat die alleen dat die. A de begrens, a leri dat de beperk. Ja toch, want a lobby die je moest abi, a vrede die je moest abi, a eenheid die je moest de, a man, a umafugado, a voorganger, no

de onderotiri voor Asantaye, die de plaatsvervanger voor Jezus Christus, heeft de gehoorzaam Asantaye, lebiwang, de nokanjuwan leri, die egotenanga gehoorzaamheid na a voorganger. Dat wantaki de man, nanga de umafugado, de ne gehoorzaam Asantaye, die de plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapagrontapu. Want nogmaals, lebiwang, heeft de gehoorzaam Asantaye, heeft de onderotiri voor Asantaye, da aleri di wochisi, aleri di wochisi na fukon uktu onrotiri fu Asantaye, wan ende a plaatsvervanger fu Jezus Christus tapagron tapu. We lezen Johannes 14, vers 24 tenang a vers 26, da we go lebiwang na wan traggedeelte in a woord toe. Wie mij niet lief heeft, bewaar mijn woorden niet, en het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, de plaatsvervanger, ja, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. Heren, niet een beetje, niet een kwart, ja, annuleer u drie kwart, hij zal ons alles leren. Dat wantaki, lebiwang, asantaye, lebiwang ano horwas potu. Ya toch wan isaptaki so libisma tere wan bereik den doel dan do leri u ma do no leri u alasani. Ya toch wan tef de leri alasani dan yo sabi sem sabi en natuurlijk if de kanga konfasi ya toch if de kanga sluwheid da de no leri alasani. Ma Jesus Christus taki asantaye o leru alasani. Dat wan taki lebiwang ano hor noti na bakajunu ya auleru alasani dat wantaki doro openbare fu asantaye wo sabi sa umu sabi doro openbare di bi etis fu asantaye wede in staat fu du aroko sapti de lebiwang dati evide in staat fu profeteer fu drijven boze geesten uit fu du wonder en teken ade a openbare fu asantaye di chisi ya di u abi. Ma begrijp en verstaan die dit aki. Heere Jezus Christus taki. Asantaye oleru alasani. Dat want taki. An oleru wang. Ya fu sabi fa umus du aroko. Ma ook tu fu libi alibi. Want oleru alasani. Ogo nonu na wang. Trage deelte fu awortu. Lobi wang. Tide we tak abra a plaatsvervanger fu Jezus Christus. Doro aleri. Dat je legi a plaatsvervanger voor Jezus Christus na a bischop, na apostel. Dus de aboskopu die ze kom, dan natuurlijk lebiwang, dan je ofira veroordeling. Maar sapti de taki, if je fira veroordeling, ano es di watsam e veroordeel je, maar na a woord toe. Johannes 14, vers 17, maar kom begin na vers 15. Akopetaki, Jezus beloofde trooster. Wanneer gij mij lief hebt, vers 24, ubelees dape, tak Jezus Christus taki, wie mij niet lief heeft, bewaar mijn woorden niet. Jaso, lebiwang, ataki, vers 15, voor Johannes 14. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mij geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Lebiwang vers 17. We lezen het wan lees die u. Johannes 14 vers 17. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Lebiwang lig discipel, lig volgeling voor Jezus Christus. U ontvang asantaye. U de wederom, u de opnieuw geboren. Begrijp en verstaan taki. Asantaye, lebiwang. Anof kolibi in wan gebouw. Ja, anof konflibi in wan gebouw. Lek plaatsvervanger voor Jezus Christus. Loes, wie is van gebouw?

0: Obiji, wiens van mooi begrijp en verstand die dit aki. Jezus Christus, Heer Jezus Christus aki. Asanta je oudena uno en oudena in uno. Terwijl kon samen lobbywang in die gemeentegebouw. Dat want ak naf chisa leri, naf worden toegerust. Voor uiteindelijk asanta je teka controle abra. Want na één lobbywang moest lei uno, na één moest stelu in staat voor doe aroko en voor libi alibi. En Jezus Christus taki a wereld denesing en deno sabing. Maar taki un sabing. Want oudena uno en oudena in uno. Lobbywang oustelu in staat voor doe aroko ja. Lek van takik ba dat jude in staat voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, voor doe wonder en teken. Ade asanta je die de na you. Maar verstand die de taki eva santa je no de in uno, dat je begrijpt dat uno, maar libi lek van fiti. Ja toch want, zulik fei sabi, lobby wang asanta je eju wang. Wan nieuw karakter, ja, aba karakter voor asanta je, a manier voor asanta je. En if asanta je de na in uno, da oudef china, afaswa we libi. Ja toch, afaswa we gedrag uno. Afaswa we go om na makandra. Want Jezus Christus taki, hij zal bij u zijn en in u. Dus begrijp en verstand die de lobby wang. If aleri ego te nanga gehoorzaamheid na a voorganger. Dan ik kan taki asanta je nafdena in you. Ja toch, want if asanta je moest dena in you, dan moet je zal leren toch, voor ateka controle abra. Dan moet je zal leren toch, voor worden geleid door een. En je begrijpt taki, aleri dati, lobby wang, even beetje zal leren dati, dat want taki, dan asanta je dena in uno, dan lobby de, dan vrede de, dan eenheid de, want Jezus Christus taki, hij gaat bij u zijn en in u zijn. Lubiwang, begrijp en verstand die dit aki. Asanta je na een de plaatsvervanger voor Jezus Christus. Maar door een verlaagde standaard. Dat je lekt na een bisschop na plaatsvervanger. Een apostel, een profeet. En door een leri die Egina wederom geborene, opnieuw geborene. Dan noma libilek fafiti. Dan uno malibilek morolek winimang nangamasra Jezus. En ik kan taki uno man draag Christus uit. Want draag Christus uit, lobiwang, am defsi na uw handel, uw wandel, uw gedrag. Ja toch, want ik kan de in staat voor profeteer, ik kan de in staat voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken. Maar a karakter voor jou, lobiwang, no vernieuw. Ja, a manier voor jou, no vernieuw. En a santa je, lobiwang, e sorgu taki u apwanyu karakter, u apwanyu maniri. En we sija taki, hij gaat bij u en in u zijn. Dus begrijp en verstaan, tide lobiwang, doro a verlaagde standaard, a leri di eji di ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, dan, ikan taki, ikan tanga maniri fu yu, ikan tanga gedrag fu yu, vandaar dat die boomfuru, wederom geboren op Chinfugado, opnieuw geboren op Chinfugado, en vierde schrift, zeg maar, veroordeeld. Ja, toch had je lek naar het die WhatsApp en veroordeel je. Maar begrijp en verstand die de, Lubiwang, nogmaals, een opdracht die met je ziet door genade, naar Gotek den zonen en dochters Fugado, en zonen en dochters Fugado naar Ibriwang, die Elibidoro Asantaye. En opo, a volk, de Chinfugado ai, en na door middel voor abortu. Dat want taki door middel voor abortu, UI o opo, evi wani. Ja toch, evi de bereid. Maar dat want tak dat je abif accepteer abortu, aboskopu. Ja toch, want evi verwerp aboskopu, ine accepteer aboskopu. Dat want tak, you know one UI opo. Ja, iwan libi nanga tap ai. En dat die libi wang e sorgu taki, di dibri di de gemeenschappelijke vijand die voor uno, ei draai u lontu. Ja toch, want if we normal libi in eenheid, in vrede, if we normal libi wan lobby libi langa makandra, lobby wan another duivel schuld, na, ikan taki a vlees, want het is vlees of geest, en wie die de wederom die de opnieuw geboren, libi doro asanta ye. We gaan nou een traag gedeelte, lobby wan, want je begrijpt taki, asanta ye, en de plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapa grond tapu. We lezen ook moeten uit Johannes 16, Johannes 16, vers 12. We beginnen daarbij. Akopi taki het werk van de trooster. En asantaye, agis der waarheid, na in de applaus vervanger voor Jezus Christus. Dat wan taki anatrobe fina wan bischop, apostel, profeet. Im gehoorzaam asantaye. En of efune virus re verplicht voor gehoorzaam asantaye. Efune wan de onderotiri voor asantaye. Ano de duivel schuld, lobby wan. If eenheid, lobby, vrede, no de ini a lichaam voor Christus, a kondoro, dat die a wanif un de basi abra unum. Johannes 16, vers 12, we beginnen daarbij. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeide ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Lobiwang, Heere Jezus Christus, awaka drie nanga afjallanga, nanga de discipel, de volgeling, voeing en alleerding, boom voor zani. Maar ja zo, Jezus Christus zei taki, san dete di umu sabi, san dete ja di miwang meku bekend. Maar je begrijpt taki, unoma fat den sani di miwang meku bekend. Ja, unoma fat den sani, want eigenlijk uno de tapa presi dat ete. Jezus Christus taki, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, a plaatsvervanger zo boom, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Lobiwang, begrijp en verstand taki, a volledige waarheid, a volle waarheid, na asantaye emeku bekend. Na asantaye esorgu taki, we libi in a volledige waarheid. En te a volledige waarheid te kom, dat je ne acceptering, dat je dit tegen, dat je si asma di echara woordu, leki wan tegenstander, sapti de taki lebiwang, adi asantaye di emek bekend awani fu Christus, asantaye esorgu takwe libi ini a volledige waarheid, dat wan taki lebiwang gehoorzaamheid na a voorganger adi a waarheid. Ja, mino konfu tegi taki nom gehoorzaam mi voorganger, maar gehoorzaamheid na a voorganger adi a waarheid. A volledige waarheid, a volle waarheid, nadat die lebiwang umusu gehoorzaam asantaye. Dat want taki de voorgangers aleri di demji naf gehoorzaam asantaye uiteindelijk. Naf kon onderotiri fu asantaye. Maar door een verlaagde standaard, dan leri dat neji. Dus a gehoorzaamheid, zolang je libi, lebiwang ade na a voorganger, im gehoorzaam a voorganger. En aleri dat zorgu taki, a gedrag doem abi, a manieri doem abi, alibi di umus libi, unomade in staat voor libi alibi. Want a plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapa grond tapu, ana voorganger, ana bischop, ana apostel, na asantaye, en Jezus Christus taki, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Heere Jezus Christus taki moet uit, lebiwang vers 14 voor Johannes 16, hij zal mij verheerlijken. Lebiwang asantaye o verheerlijk Jezus. Dus if you e verheerlijk wa man wa uma fugado, dan begrijp en verstand taki, an asantaye de bezig. Te asantaye de bezig, te euroko doro you, ja te euroko in you, dat Jezus Christus o worden verhoog. En o worden verheerlijk. Dus if I go om Jezus, dan ide tegen. Ja toch, want zo'n brada, zo'n sataki, het is Jezus en Jezus alleen. Ja toch, trouwens taki, het is Jezus of niks. Wel sapti de taki, Jezus Christus ide a meester, a leidsman en a goede herder voor Junagami, a verwijs ook naar Santaye. Dat want tak, zonder a Santaye, Junoma gehoorzaam in, Junoma libi overeenkomstig awani voor in, en die de utak abra a plaatsvervanger voor Jezus Christus en dat de a Santaye. Lebiwang me bari odi, natuurlijk, aboskopu kon, evi apon op en aanmerking, ik kan lipi, lebi wang, mi denk tak mi dit op Facebook, maar ik kan bel, ik kan app, ja, a nummer na 86-21-17-2. Eto wan lezi, 86-21-17-2. God bless you, mi na is di WhatsApp, en so gado wani, di de apafu unu, doro Jesus Christus, dat rawiki, dat we go doro, we go moro fara, in Jesus Christus name. Blessy, lobby. God bless you, lobby one. Amen.
1: Radio Shalom. Inspiration FM. Joan Herbert.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray. En why? De multipurpose cleaner die op alles werkt.
2: Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
5: De nieuwste Parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
6: En helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is. Vanaf het aanbreken van de dag tot de middag. Ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
7: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!